0: gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer iets gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een drone-aanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde, heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het is bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug na een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de Veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze er moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. Door de hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Op een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Over de oorzaak is niets bekend. De F-16 is volledig verwoest, de piloot raakte licht gewond. Voorafgaand aan het Nations League-duel van Nederland tegen Duitsland morgen wordt een minuut stilte gehouden voor Bartina Koeman. De vrouw van voormalig bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Het weer, vandaag geregeld zon en maximaal 22 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Jongeren van 12 tot 30 jaar die kunnen bij Studio 15 gratis aan de slag met muziek en andere creatieve activiteiten. In het LOC-gebouw is van maandag tot en met woensdagavond een creatieve ruimte ingericht. Jongeren die kunnen er onder meer muziek maken, produceren en ook samen spelen. Ook is er ruimte om anderen te ontmoeten en talenten te ontdekken. Nieuwe bezoekers die zijn welkom tijdens de vrije inloopavonden. De gemeente Dalfsen die vraagt tijdens de Week van Toegankelijkheid aandacht voor inwoners die veel thuis zitten. Wethouder Jan Uitslag die bezoekt op 6 en 9 oktober inwoners tijdens de Door het Dorp Tour. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die niet naar school kunnen, jongeren met mentale uitdagingen of volwassenen die door ziekte veel thuis zijn. De gemeente wil met de bezoeken vooral luisteren en laten weten dat iedereen erbij hoort. Inwoners die graag bezoek krijgen kunnen zich tot 1 oktober aanmelden via dalfsen.nl/inclusie. En tot slot de bibliotheek Dalfsen die organiseert tijdens de Kinderboekenweek in de spotlights op de foto. Kinderen uit groep 1 tot en met 8 die kunnen voor een greenscreen op de foto als hun favoriete boekpersonage en worden digitaal in een passende boekenachtergrond geplaatst. De activiteit is op 30 september in het Trefkoele Plus in Dalfsen en op 8 oktober in de Spil in Nieuw-Leuzen. Deelname kost €3 en aanmelden dat kan via de website van Bibliotheek Dalfsen. Tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

0: RTV+ en online.
1: RTV 4.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
5: Sid van der Linde met het NOS Journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma licht toe wat er in het akkoord staat.
6: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland. En ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. De Deense premier met de Verenigde, die bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
5: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld, dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen sneller gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Het weer, later op de dag aardig wat zon. Het wordt maximaal 22 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Jongeren van 12 tot 30 jaar die kunnen bij Studio 15 gratis aan de slag met muziek en andere creatieve activiteiten. In het LOC-gebouw is van maandag tot en met woensdagavond een creatieve ruimte ingericht. Jongeren die kunnen er onder meer muziek maken, produceren en ook samen spelen. Ook is er ruimte om anderen te ontmoeten en talenten te ontdekken. Nieuwe bezoekers die zijn welkom tijdens de vrije inloopavonden. De gemeente Dalfsen die vraagt tijdens de Week van Toegankelijkheid aandacht voor inwoners die veel thuis zitten. Wethouder Jan Uitslag die bezoekt op 6 en 9 oktober inwoners tijdens de Door het Dorp Tour. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die niet naar school kunnen, jongeren met mentale uitdagingen of volwassenen die door ziekte veel thuis zijn. De gemeente wil met de bezoeken vooral luisteren en laten weten dat iedereen erbij hoort. Inwoners die graag bezoek krijgen kunnen zich tot 1 oktober aanmelden via dalfsen.nl/inclusie. En tot slot de bibliotheek Dalfsen die organiseert tijdens de Kinderboekenweek in de spotlights op de foto. Kinderen uit groep 1 tot en met 8 die kunnen voor een greenscreen op de foto als hun favoriete boekpersonage en worden digitaal in een passende boekenachtergrond geplaatst. De activiteit is op 30 september in het Trefkoele Plus in Dalfsen en op 8 oktober in de Spil in Nieuw-Leuzen. Deelname kost €3 en aanmelden dat kan via de website van Bibliotheek Dalfsen. Tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

0: 1. FM, DAB+, en online.
1: RTP 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Voor de grootste keuze in

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Eg licht het advies van de SER toe.
4: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
3: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dnixperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheid. Garantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
9: Dit is RTV 4.
2: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was na een oefening onderweg terug naar de luchtmachtbasis in de Eifel. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel. De olieprijs is weer iets gezakt. Het komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. De pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een droneaanval. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Jongeren van 12 tot 30 jaar die kunnen bij Studio 15 gratis aan de slag met muziek en andere creatieve activiteiten. In het LOC-gebouw is van maandag tot en met woensdagavond een creatieve ruimte ingericht. Jongeren die kunnen er onder meer muziek maken, produceren en ook samen spelen. Ook is er ruimte om anderen te ontmoeten en talenten te ontdekken. Nieuwe bezoekers die zijn welkom tijdens de vrije inloopavonden. De gemeente Dalfsen die vraagt tijdens de Week van Toegankelijkheid aandacht voor inwoners die veel thuis zitten. Wethouder Jan Uitslag die bezoekt op 6 en 9 oktober inwoners tijdens de Door het Dorp Tour. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die niet naar school kunnen, jongeren met mentale uitdagingen of volwassenen die door ziekte veel thuis zijn. De gemeente wil met de bezoeken vooral luisteren en laten weten dat iedereen erbij hoort. Inwoners die graag bezoek krijgen kunnen zich tot 1 oktober aanmelden via dalfsen.nl/inclusie. En tot slot de bibliotheek Dalfsen die organiseert tijdens de Kinderboekenweek in de spotlights op de foto. Kinderen uit groep 1 tot en met 8 die kunnen voor een greenscreen op de foto als hun favoriete boekpersonage en worden digitaal in een passende boekenachtergrond geplaatst. De activiteit is op 30 september in het Trefkoele Plus in Dalfsen en op 8 oktober in de Spil in Nieuw-Leuzen. Deelname kost €3 en aanmelden dat kan via de website van Bibliotheek Dalfsen. Tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
1: Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een handjevol files die opvallen in de regio. Allereerst de A12 richting Arnhem vanaf de Duitse grens. Vanaf Beek tot aan Duiven, ongeveer 10 minuten. En de A50 Arnhem-Os tussen Ewijk en Ravenstein. 6 kilometer en ook 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: AB+ en online.
1: RTP 4. EG ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: RTV 4 Nieuws.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Maar door de manier hoe de asielopvang is ingericht, gebeurt dat vaak niet, zegt economieredacteur Ruben Egg.
6: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
5: De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers van de Amerikaanse politiedienst in handen te hebben. Volgens deze cyber-expert heeft 404 Media het gecheckt en is er daadwerkelijk informatie buitgemaakt.
7: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. En some traced to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
5: De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeer.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk, een file op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen Beek en Zevenaar. Nu nog zo'n 15 minuten. Het verkeer kan er wel langs over de vluchtstrook. De weg zelf is helemaal dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
13: Omdat ik samen verder wil.
14: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
15: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
16: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
16: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
17: Dit is RTV 4.
3: De ochtend van RTV 4.

0: RTV 4. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Jongeren van 12 tot 30 jaar die kunnen bij Studio 15 gratis aan de slag met muziek en andere creatieve activiteiten. In het LOC-gebouw is van maandag tot en met woensdagavond een creatieve ruimte ingericht. Jongeren die kunnen er onder meer muziek maken, produceren en ook samen spelen. Ook is er ruimte om anderen te ontmoeten en talenten te ontdekken. Nieuwe bezoekers die zijn welkom tijdens de vrije inloopavonden. De gemeente Dalfsen die vraagt tijdens de Week van Toegankelijkheid aandacht voor inwoners die veel thuis zitten. Wethouder Jan Uitslag die bezoekt op 6 en 9 oktober inwoners tijdens de Door het Dorp Tour. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die niet naar school kunnen, jongeren met mentale uitdagingen of volwassenen die door ziekte veel thuis zijn. De gemeente wil met de bezoeken vooral luisteren en laten weten dat iedereen erbij hoort. Inwoners die graag bezoek krijgen kunnen zich tot 1 oktober aanmelden via dalfsen.nl/inclusie. En tot slot de bibliotheek Dalfsen die organiseert tijdens de Kinderboekenweek in de spotlights op de foto. Kinderen uit groep 1 tot en met 8 die kunnen voor een greenscreen op de foto als hun favoriete boekpersonage en worden digitaal in een passende boekenachtergrond geplaatst. De activiteit is op 30 september in het Trefkoele Plus in Dalfsen en op 8 oktober in de Spil in Nieuw-Leuzen. Deelname kost €3 en aanmelden dat kan via de website van Bibliotheek Dalfsen. Tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

0: DAB+ en online.
1: RTV 4.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. Wekelijks worden in ziekenhuizen in Nederland honderden jasjes van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Want het ziekenhuispersoneel vergeet vaak hun balpennen uit hun jasje te halen, blijkt uit de rondgang van RTL Nieuws. De jasjes komen in plaats van helder wit, vaalblauw uit de was met inktvlekken en moeten daarom de prullenbak in. Het UMC Utrecht heeft het personeel gevraagd om betere zakken te controleren. Het weer, de ochtend nog droog, later vandaag buien bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Dit is RTV 4.
7: Kickstart.

0: RTV 4. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Jongeren van 12 tot 30 jaar die kunnen bij Studio 15 gratis aan de slag met muziek en andere creatieve activiteiten. In het LOC-gebouw is van maandag tot en met woensdagavond een creatieve ruimte ingericht. Jongeren die kunnen er onder meer muziek maken, produceren en ook samen spelen. Ook is er ruimte om anderen te ontmoeten en talenten te ontdekken. Nieuwe bezoekers die zijn welkom tijdens de vrije inloopavonden. De gemeente Dalfsen die vraagt tijdens de Week van Toegankelijkheid aandacht voor inwoners die veel thuis zitten. Wethouder Jan Uitslag die bezoekt op 6 en 9 oktober inwoners tijdens de Door het Dorp Tour. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die niet naar school kunnen, jongeren met mentale uitdagingen of volwassenen die door ziekte veel thuis zijn. De gemeente wil met de bezoeken vooral luisteren en laten weten dat iedereen erbij hoort. Inwoners die graag bezoek krijgen kunnen zich tot 1 oktober aanmelden via dalfsen.nl/inclusie. En tot slot de bibliotheek Dalfsen die organiseert tijdens de Kinderboekenweek in de spotlights op de foto. Kinderen uit groep 1 tot en met 8 die kunnen voor een greenscreen op de foto als hun favoriete boekpersonage en worden digitaal in een passende boekenachtergrond geplaatst. De activiteit is op 30 september in het Trefkoele Plus in Dalfsen en op 8 oktober in de Spil in Nieuw-Leuzen. Deelname kost €3 en aanmelden dat kan via de website van Bibliotheek Dalfsen. Tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials. RTV.

0: RTP+ en online.
1: RTP 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De FBI onderzoekt of de Amerikaanse politiedienst is gehackt door de groep Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef. En omdat die succesvol was, kunnen dit jaar 140 scholen meedoen. Met het geld kunnen ze leerlingen helpen om spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Het UMC Utrecht heeft zijn personeel gevraagd om de zakken van hun uniform beter te controleren voor ze de was ingaan. Wekelijks worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Het ziekenhuispersoneel vergeet geregeld om pennen en stiften uit de jasjes en broeken te halen voor ze worden gewassen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Een vaalblauw en met inktvlekken zijn de jasjes niet meer bruikbaar. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
0: Dit is RTV 4.
1: Kickstart.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Jongeren van 12 tot 30 jaar die kunnen bij Studio 15 gratis aan de slag met muziek en andere creatieve activiteiten. In het LOC-gebouw is van maandag tot en met woensdagavond een creatieve ruimte ingericht. Jongeren die kunnen er onder meer muziek maken, produceren en ook samen spelen. Ook is er ruimte om anderen te ontmoeten en talenten te ontdekken. Nieuwe bezoekers die zijn welkom tijdens de vrije inloopavonden. De gemeente Dalfsen die vraagt tijdens de Week van Toegankelijkheid aandacht voor inwoners die veel thuis zitten. Wethouder Jan Uitslag die bezoekt op 6 en 9 oktober inwoners tijdens de Door het Dorp Tour. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die niet naar school kunnen, jongeren met mentale uitdagingen of volwassenen die door ziekte veel thuis zijn. De gemeente wil met de bezoeken vooral luisteren en laten weten dat iedereen erbij hoort. Inwoners die graag bezoek krijgen, kunnen zich tot 1 oktober aanmelden via dalfsen.nl/inclusie. En tot slot de bibliotheek Dalfsen, die organiseert tijdens de Kinderboekenweek in de spotlights op de foto. Kinderen uit groep 1 tot en met 8 die kunnen voor een greenscreen op de foto als hun favoriete boekpersonage en worden digitaal in een passende boekenachtergrond geplaatst. De activiteit is op 30 september in het Trefkoele Plus in Dalfsen en op 8 oktober in de Spil in Nieuw-Leuzen. Deelname kost €3 en aanmelden dat kan via de website van Bibliotheek Dalfsen. Tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials. RTV.

Ooh!

0: DAB+ en online.
1: RTV 4.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
6: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: RTV 4 Nieuws.
7: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. En volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. En scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. En morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
10: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
11: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
12: Dit is RTV 4.
13: Het Amazing Menu.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend een dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. En ook zijn er droneaanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. En dat is iets meer dan waar het CBS vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Het weer bewolkt en af en toe een bui bij zo'n 20 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Jongeren van 12 tot 30 jaar die kunnen bij Studio 15 gratis aan de slag met muziek en andere creatieve activiteiten. In het LOC-gebouw is van maandag tot en met woensdagavond een creatieve ruimte ingericht. Jongeren die kunnen er onder meer muziek maken, produceren en ook samen spelen. Ook is er ruimte om anderen te ontmoeten en talenten te ontdekken. Nieuwe bezoekers die zijn welkom tijdens de vrije inloopavonden. De gemeente Dalfsen die vraagt tijdens de Week van Toegankelijkheid aandacht voor inwoners die veel thuis zitten. Wethouder Jan Uitslag die bezoekt op 6 en 9 oktober inwoners tijdens de Door het Dorp Tour. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die niet naar school kunnen, jongeren met mentale uitdagingen of volwassenen die door ziekte veel thuis zijn. De gemeente wil met de bezoeken vooral luisteren en laten weten dat iedereen erbij hoort. Inwoners die graag bezoek krijgen kunnen zich tot 1 oktober aanmelden via dalfsen.nl/inclusie. En tot slot de bibliotheek Dalfsen die organiseert tijdens de Kinderboekenweek in de spotlights op de foto. Kinderen uit groep 1 tot en met 8 die kunnen voor een greenscreen op de foto als hun favoriete boekpersonage en worden digitaal in een passende boekenachtergrond geplaatst. De activiteit is op 30 september in het Trefkoele Plus in Dalfsen en op 8 oktober in de Spil in Nieuw-Leuzen. Deelname kost €3 en aanmelden dat kan via de website van Bibliotheek Dalfsen. Tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
1: Het Mazing Menu. RTV.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Buurvrouw, ja mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com, de full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. Drie kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder uit Hulst is nu 20. Hij staat terecht in Breda. Bij een importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading Azo-B hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van twee bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook de bedrijfspanden en bankrekeningen, om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout aan te kunnen pakken. Na de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag hebben 8 journalisten melding gemaakt van geweld en intimidatie. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had die geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen en de hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Want ook die gingen er vaak op vooruit. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Dit is RTV 4.
8: Het Amazing Menu.

0: NTV 4. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van NTV 4. Jongeren van 12 tot 30 jaar die kunnen bij Studio 15 gratis aan de slag met muziek en andere creatieve activiteiten. In het LOC-gebouw is van maandag tot en met woensdagavond een creatieve ruimte ingericht. Jongeren die kunnen er onder meer muziek maken, produceren en ook samen spelen. Ook is er ruimte om anderen te ontmoeten en talenten te ontdekken. Nieuwe bezoekers die zijn welkom tijdens de vrije inloopavonden. De gemeente Dalfsen die vraagt tijdens de Week van Toegankelijkheid aandacht voor inwoners die veel thuis zitten. Wethouder Jan Uitslag die bezoekt op 6 en 9 oktober inwoners tijdens de Door het Dorp Tour. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die niet naar school kunnen, jongeren met mentale uitdagingen of volwassenen die door ziekte veel thuis zijn. De gemeente wil met de bezoeken vooral luisteren en laten weten dat iedereen erbij hoort. Inwoners die graag bezoek krijgen, kunnen zich tot 1 oktober aanmelden via dalfsen.nl/inclusie. En tot slot, de bibliotheek Dalfsen die organiseert tijdens de Kinderboekenweek in de spotlights op de foto. Kinderen uit groep 1 tot en met 8 die kunnen voor een greenscreen op de foto als hun favoriete boekpersonage en worden digitaal in een passende boekenachtergrond geplaatst. De activiteit is op 30 september in het Trefkoele Plus in Dalfsen en op 8 oktober in de Spil in Nieuw-Leuzen. Deelname kost €3 en aanmelden dat kan via de website van Bibliotheek Dalfsen. Tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
0: Het Mazing Menu.
2: RTV 4. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: RTV+ en online.
1: RTV4.
2: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
5: Mariet Krol met het NOS Journaal. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie, maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten. Het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. In de wagen zaten meer mensen, onder wie een Nederlandse militair. Door nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered. De marechaussee gaat onder meer onderzoeken wie er reed. In Rome is het Colosseum dichtgegaan na een dodelijk bedrijfsongeval. Een arbeider die werkte aan een nieuw verlichtingssysteem viel gisteravond enkele meters naar beneden en overleed. De man van 22 was gespecialiseerd in werken op hoogte. Uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer blijft de toeristische trekpleister vandaag dicht. En alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen, voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten, wordt hard opgetreden. Met boetes die kunnen oplopen tot €3500. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden. En vanavond vooral in het noorden meer buien. Morgen droog met geregeld zon en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
0: Dit is RTV 4.
1: De middag van RTV 4.

0: RTV 4. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Jongeren van 12 tot 30 jaar die kunnen bij Studio 15 gratis aan de slag met muziek en andere creatieve activiteiten. In het LOC-gebouw is van maandag tot en met woensdagavond een creatieve ruimte ingericht. Jongeren die kunnen er onder meer muziek maken, produceren en ook samen spelen. Ook is er ruimte om anderen te ontmoeten en talenten te ontdekken. Nieuwe bezoekers die zijn welkom tijdens de vrije inloopavonden. De gemeente Dalfsen die vraagt tijdens de Week van Toegankelijkheid aandacht voor inwoners die veel thuis zitten. Wethouder Jan Uitslag die bezoekt op 6 en 9 oktober inwoners tijdens de Door het Dorp Tour. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die niet naar school kunnen, jongeren met mentale uitdagingen of volwassenen die door ziekte veel thuis zijn. De gemeente wil met de bezoeken vooral luisteren en laten weten dat iedereen erbij hoort. Inwoners die graag bezoek krijgen kunnen zich tot 1 oktober aanmelden via dalfsen.nl/inclusie. En tot slot de bibliotheek Dalfsen die organiseert tijdens de Kinderboekenweek in de spotlights op de foto. Kinderen uit groep 1 tot en met 8 die kunnen voor een greenscreen op de foto als hun favoriete boekpersonage en worden digitaal in een passende boekenachtergrond geplaatst. De activiteit is op 30 september in het Trefkoele Plus in Dalfsen en op 8 oktober in de Spil in Nieuw-Leuzen. Deelname kost €3 en aanmelden dat kan via de website van Bibliotheek Dalfsen. Tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

0: Plus en online.
1: RTP 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Mariette Krol met het NOS Journaal. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van de omroepen, bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël nu nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugs en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Blijkt uit een eerste faillissementsverslag van de curator. Axel ging vorige maand failliet. En de grote interesse betekent niet dat de partijen een doorstart willen maken. De kans is groot dat een deel vooral is geïnteresseerd in de voorraad van Axel. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad, vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor. En The Passion was in de jaren daarvoor meestal te zien in grotere steden, zoals Groningen en Roermond. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond vooral in het noorden nog buien. Vannacht droog, een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure argan-olie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
0: Dit is RTV 4.
1: De middag van RTV 4.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Jongeren van 12 tot 30 jaar die kunnen bij Studio 15 gratis aan de slag met muziek en andere creatieve activiteiten. In het LOC-gebouw is van maandag tot en met woensdagavond een creatieve ruimte ingericht. Jongeren die kunnen er onder meer muziek maken, produceren en ook samen spelen. Ook is er ruimte om anderen te ontmoeten en talenten te ontdekken. Nieuwe bezoekers die zijn welkom tijdens de vrije inloopavonden. De gemeente Dalfsen die vraagt tijdens de Week van Toegankelijkheid aandacht voor inwoners die veel thuis zitten. Wethouder Jan Uitslag die bezoekt op 6 en 9 oktober inwoners tijdens de Door het Dorp Tour. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die niet naar school kunnen, jongeren met mentale uitdagingen of volwassenen die door ziekte veel thuis zijn. De gemeente wil met de bezoeken vooral luisteren en laten weten dat iedereen erbij hoort. Inwoners die graag bezoek krijgen, kunnen zich tot 1 oktober aanmelden via dalfsen.nl/inclusie. En tot slot, de bibliotheek Dalfsen die organiseert tijdens de Kinderboekenweek in de spotlights op de foto. Kinderen uit groep 1 tot en met 8 die kunnen voor een greenscreen op de foto als hun favoriete boekpersonage en worden digitaal in een passende boekenachtergrond geplaatst. De activiteit is op 30 september in het Trefkoele Plus in Dalfsen en op 8 oktober in de Spil in Nieuw-Leuzen. Deelname kost €3 en aanmelden dat kan via de website van Bibliotheek Dalfsen. Tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials. RTV.

0: RTV+ en online.
1: RTV4.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Glazenwasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl. Of bel 0529 43 1207.
4: Voor de grootste keuze.

0: 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt de man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avrotros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat Avrotros zich terugtrok. Alleen Ierland heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van de kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssen prijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ook droog en geregeld zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: RTV 4 verkeer op dit moment. 1 file, jazeker. Op de N50 Emmeloord Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid. 9 kilometer en 7 minuten vertraging. En dan wordt er ook nog geflitst. En dat is eigenlijk wel een dingetje. Altijd op die A50. En dat is Apeldoorn-Zwolle tussen Apeldoorn-Noord en Vaassen. En daar wordt geflitst bij hectometerpaal 213,3.
4: Dit is RTV 4.
1: Onderweg met Calvin.
3: De woensdageditie met zometeen Bruno Mars. Sister Sledge is ook voor je onderweg nu. Phil Collins, heerlijk, lekkere classic. You Can't Hurry Love.

Bruno Mars. En Risk It All. Een hele goede middag. En mocht je net ingeschakeld zijn, je luistert weer naar Onderweg met Kelvin. En super tof dat je voor ons hebt gekozen op deze woensdagmiddag. Ik zit trouwens denken, dit is de allereerste Onderweg met Kelvin op de woensdag. Ik voel best wel gek hoor, eerlijk gezegd. Ik heb altijd het idee dat het donderdag is, maar het is toch echt woensdag? Ja. Zaagmans heeft de week doormidden gezagen. En dat betekent dat het bijna tijd is voor weekend. Nou, leuk is dat. Hey, wat is er allemaal gebeurd in het nieuws? Zometeen krijg je een uitgebreid overzicht van me. En ook de nieuwe van Taylor Swift is voor je onderweg. En wil je meekijken met de studio, dan kan dat zeker. twitch.tv/rtv4radio. En als ik nu in de camera kijk, dan zwaai ik even alle mensen. Hi hi, die meekijken. Dat is in ieder geval hartstikke leuk. Kijk gezellig, zou ik zeggen. Maar nu Sister Sledge, lekker hoor. En Lost in Music.

0: Nieuwe muziek van Taylor Swift. I knew it. I knew you. Hoorde hier bij RTV4. Ja, wat is er allemaal gebeurd in het nieuws vandaag? Nou goed, ik heb heel goed nieuws. Want ik ga je helemaal bijpraten. Ja, Nederland doet weer na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Ik denk voor iedereen die er fan van is, die zijn echt te springen van enthousiasme. Jazeker. Nederlandse inzending wordt nu een gezamenlijk project van de NPO, gecoördineerd door hun. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt. En na ruim 15 jaar gaat de keuken van 24 Kitchen op Line Air Televisie dicht. De kookzender stopt per 31 maart. De chefs zijn inmiddels geïnformeerd. En het besluit is volgens de woordvoerder met pijn in het hart genomen. Ja, 24 Kitchen, ja, ik ken dat ook altijd hoor. Rudolf van Veen, de makkelijke maaltijd. Elke zaterdagnacht als er niks op tv was, ging ik dat programma kijken. Was hartstikke leuk in ieder geval. Beetje 2011, een beetje rond die tijd. Was echt hartstikke leuk. Ja, en tot slot, dit is ook wel wat. Het is een irritatie voor velen. Bijvoorbeeld als je in de trein zit. Mensen die dan bijvoorbeeld telefoons en andere hard geluid uitkomt en zo. Mensen die gaan videobellen keihard. Nou ja, in Singapore is de ergernis dus zo hoog opgelopen dat een boete is ingevoerd van omgekeerd bijna €350 voor passagiers die harde muziek afspelen of hard via de luidsprekers bellen in de bus. Ja, weet je, als ik dit zo lees, dan denk ik eigenlijk zouden ze net als al die fietsen in de trein, daar ook nergens mijn plek voor is, gewoon moeten ze gewoon gaan verbieden. Gewoon laten we dit ook gewoon invoeren in Nederland. Gewoon een keiharde boete als je gewoon keihard muziek of iets anders afspeelt.
1: Dit is RTV 4.
2: RTV 4.

0: Zouden ze ook wel willen hoor. Heerlijke holiday.
1: Moet zeggen dat ik daar ook wel een klein beetje toe aan ben, hoor, moet ik eerlijk zeggen.
0: Even op vakantie. Even lekker de zon opzoeken. Strand erbij. Cervezas in mijn hand. Heerlijk. Madonna en Holiday hoor je bij RTV 4. Hey, binnen nu en een paar minuten hoor je nieuws over bewoners uit Nieuw-Leusden die kans kunnen maken op heel veel geld. Jazeker, echt heel veel geld. En ook over leuke dingen gesproken. Muziek van Sting en de Spice Girls is voor je onderweg. Ik denk de Spice Girls, ik denk als je ergens een bonte avond houdt, dat je dan kan zingen en doen dat dat normaal altijd wat terugkomt. A Willy Willy Want en a Willy Willy Want, Willy Willy Want. En dat gaat dan zomaar door, absoluut. Nu voor je heb ik Joe Cocker en Summer in the City. Nu bij RTV 4, onderweg met Kelvin.

0: Geen appje van Madelon via rtv4.nl/app en slaat weten, hoi Kelvin. Toen ik vroeger nog op school zat, gingen we altijd naar Zelkamp toe in Balk. En op dat Zelkamp gingen we altijd een bonte avond houden. En daar gingen we ook altijd verkleed als de meiden van de Spice Girls. En dan gingen we helemaal los daarop. Dus leuk dat je zo meteen de Spice Girls gaat draaien met Wannabe. Nou, ik zei het toch, het zijn gewoon nummers die gewoon echt passen bij een bonte avond en zo. Jazeker, absoluut. Of als je gaat playbacken. Maar goed, mocht het playbacken zijn, dan zou ik persoonlijk toch de voorkeur hebben op de George Baker Selection. En Una Palona Blanca, I'm Just a Bird in the Sky.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borselen gekocht. De aandelen worden voor 115 miljoen euro gekocht van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. Het kabinet doet dat om de kerncentrale langer open te houden. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Komt een team van omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin en van het zakmes. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer, het is bijna overal droog, maar in het noorden kan vanavond een bui vallen. Morgen geregeld zon bij 20 graden.
0: Oké. Okay.
2: RTV 4, streeknieuws.
0: En wat is er allemaal in de regio gebeurd? Nou, je krijgt van mij een overzicht hoor, bij het allerlaatste streeknieuws. Maarten Offinga blijft burgemeester van Hardenberg. Dat werd gisteren tijdens een bijzondere raadsvergadering bekendgemaakt. En is opnieuw beëdigd door de commissaris van de Koning, Andries Heidema. Op 25 september begint hij aan zijn tweede termijn van 6 jaar. 50 inwoners van Nieuw-Leusen uit het postcodegebied 7711 maken kans op het winnen van een groot geldbedrag. Ze reizen afgelopen week af naar de studio van de postcode loterij Miljoenenjacht, waar ze strijd aanbonden om de geldprijzen die kunnen oplopen tot 5 miljoen euro. En tenslotte, het grootste tankstation van Dedemsvaart is gistermiddag officieel geopend. Met de nieuwe winst kunnen 24 vrachtwagens naast elkaar worden volgetankt. Niet met diesel, maar met elektriciteit. Ogema Logistic Plus heeft zelf 50 elektrische voertuigen. En er komen voor de zomer nog eens 20 bij. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal. En dan kijken we naar de situatie op de weg. En die is ook best wel druk, kan ik je vertellen. We beginnen op de N34 om een Emmen. Dat is een wegafsluiting. Tussen Gamsberg en Afrit Klooster. De weg is daar dicht door wegwerkzaamheden. Dan de N50 Emmeloord Zwolle. Tussen Ens en Kampersuit 5 kilometer en 7 minuten vertraging. En dan wordt er ook nog geflitst. Op de A50 Apeldoorn Zwolle tussen Apeldoorn Noord en Vaassen. En daar wordt dan geflitst bij hectometerpaal 200.

Zometeen gaan we weer een muzikaal spelletje spelen, namelijk de muziekdobbel. Het allerleukste spelletje hier bij RTV4. En als je via twitch.tv/RTV4radio meekijkt, dan kun je zien hoe we dit spel spelen. Hartstikke leuk. Nu Bluff in Onderweg met Kelvin. En zo stil.

0: RTV4. En bluf en zo stil.
1: De Muziekdobbel.
2: De Muziekdobbel.
0: Daar is het tijd voor het leukste radiospelletje van RTV4. De Muziekdobbel. Nou ja, goed. Het is eigenlijk heel simpel. We gooien een dobbelsteen en ja goed. Een dobbelsteen heeft natuurlijk 6 kanten. Dat is natuurlijk logisch. En aan elk nummer is ook een genre gekoppeld en een track. En we gaan dan dobbelen en draaien dan die ene plaat. En zetten daar een nieuwe voor terug. En het leuke is, dat mag jij doen. Absoluut. Als je meekijkt via twitch.tv/rtv4radio. Even alle mensen die meekijken even zwaaien en zo. Dan zie je namelijk dat ik een dobbelsteen in de hand heb. Dat gaan we zo doen. We gaan zometeen dobbelen. Eerst gaan we even alle genres een klein beetje doornemen samen. En dan beginnen we natuurlijk met...
1: 1.
0: Rock, alternatief en gitaar. De Fratellis en Chelsea Dagger.
1: 2.
0: Nummer 2. Nederlands product. Sommieu en Multicolor. Oh, heerlijk hoor.
1: 3.
0: Nummer 3. Dat is Pop Tiffany. I Think We're Alone Now. Ook een goeie.
1: 4.
0: Voor Donnersmaan. Nummer 4. Classic Hits. Normaal. Oh, nu het hard.
1: 5.
0: En nummer 5. Dance, Mendoza en Peace of Your Heart.
1: 6.
0: En nummer 6, dat is de vrije keus. Stromae en Alors on Danse. Maar ja, welke gaat het worden?
1: De Muziekdobbel.
2: De Muziekdobbel.
0: Nou, we hebben net even alle genres eventjes doorlopen. Nummer 1, rock, alternatief en gitaar. De Fratellis en Chelsea Dagger. Nummer 2, Nederlands product. Sommieu en Multicolor. Dan nummer 3, dat is dan voor Pop. Tiffany en I Think We're Alone Now. Nummer 4, classic hits. Normaal en oerend hard. En dan nummer 5, Mendoza, Peace of Your Heart. Nummer 5 in de categorie Dance. En nummer 6, dat is de vrije keus. En die is voor Stromae en Aloran Dans. Ik pak de grote dobbelsteen. De grote, grote groene dobbelsteen. Kost een paar centen, maar dan heb je ook wat. Ik ga eventjes gooien en dan gaan we kijken waar die vandaan komt.
1: Op welk nummer is de Muziekdobbel deze week gevallen?
0: Maar ik heb altijd geleerd dat je nooit te ver moet gooien. Ja, ik zit hier alleen trouwens. Even voor het luisterbeeld. En ik ga kijken waar die is. Ah, ja. Die is leuk, die is leuk. Absoluut. Ja, en dan denk je waarschijnlijk van, goh, waar is hij op gevallen? Hij is gevallen op, en dat is wel leuk, nummer 3. En dat is Pop, Tiffany en I Think We're Alone Now. Dat betekent dat je een nieuw nummer ervoor in de plaats mag zetten. En dat kun je doen via rtv4.nl/app. Wat moet ervoor in de plaats komen? In de categorie pop, laat het weten. rtv4.nl/app. Gaan we nu luisteren naar Tiffany en I Think We're Alone Now.

Britney en I Think We're Alone Now. In de categorie van de muziek top all. Hij is vandaag gevallen op nummer 3, categorie pop. En dat betekent dat je er een nieuwe voor mag inzetten. Een nieuw nummer in de categorie van de muziekdobbel. En dat heeft eventjes kijken... Oh, dat is leuk. Dat heeft Gerard gedaan. En die zou heel graag Earth, Wind & Fire erin willen zetten met September. En ja, dat klinkt ongeveer zo... Oh, dat is wel lekker dit hoor. Ik heb hem toegevoegd in de categorie Pop, Earth, Wind and Fire. En September. Heerlijk, heerlijk. Je luistert naar RTV4, onderweg met Kelvin. En nu Ray Parker Jr. en de radio. Jack en Jill.

Wat een lekker nummer. Lekker op de woensdagmiddag hoor. Heerlijk. Ray Parker Jr. samen met Radio Jack en Jill. Zometeen naar de NOS-journaal van 5 uur heb ik muziek voor je van Tracy Ullman. Ook nog Guus Meeuwers en Varant. Want alles wat ik wil lijkt zo ver weg. En nou goed, ik zat even te kijken wat er allemaal in het nieuws gebeurt. Ik kwam iets leuks tegen hier in Hardenberg. Want je kan namelijk binnenkort in een professionele studio je eigen muziek maken. Ja. En ik kan eerlijk zeggen, ja weet je, dat is mooi. Alleen, dat gaan wij zometeen ook doen. Wij gaan ook onze eigen song maken. Hartstikke leuk. Dat is allemaal voor zometeen. Nu de Monkees. Heerlijk. En Daydream Believer.

0: Plus en online.
1: RTP 4. 1G ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. 1G ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. 1G ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. En daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook krijgen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borselen gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borselen in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het Zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Kijk, we zijn bijgepraat. Dankjewel. Dan RTV 4 verkeer. Ik begin op de A35. Enschede Zwolle tussen Almelo-West en Wiede-West. 2 kilometer en 7 minuten vertraging. Dan op de N34 om een Hardenberg tussen Hardenberg Oost en Gamsbergen. 3 kilometer en 19 minuten vertraging. En dan de laatste op de N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen Noord en Kampen Zuid. 3 kilometer en 4 minuten vertraging. En dan wordt er ook nog geflitst. Jazeker, zeker en vast. Op de A50 Apeldoorn Zwolle tussen Apeldoorn Noord en Vaassen. En daar wordt dan geflitst bij hectometerpaal 213,1.
0: Dit is RTV 4.
2: Onderweg met Calvin.
4: Alles wat ik wil, Lai, zo ver weg. Guus Meeuwers en Van Gant is voor je onderweg. En nu Tracy Ullman. Even losgaan. Lekker dansen uit je panty. Breakaway.

Hebben we dat wel eens, hè? Dat je dan graag iets wil en dan, ja, dan is het zo ver weg, dat is het zeker. Gespeeld samen met Vagant en Zo Ver Weg. Een hele goede middag. Je luistert naar Onderweg met Kelvin hier bij RTV4 op de woensdagmiddag. Zometeen gaan we het namelijk hebben over een plek in Hardenberg. Waar jongeren van 12 tot en met 30 jaar, ja echt waar, namelijk muziek kunnen maken. Ja. Liedjes schrijven, produceren, vooral kunstzinnig bezig zijn. Ja, en we gaan hier toch een klein beetje bij RTV4 toch een soort klein voorproefje ervan doen. Want ik zeg altijd, gooi er een beat bij en we maken er wat leuks van. Dus zometeen ga je er alles over horen, dat sowieso. En verder ook goede muziek, bijvoorbeeld van de 3J's, is ook voor je onderweg. Met het nummer Kom. Ja, ik kom eraan, absoluut. Nu even een nummer uit de oude doos. Simply Red, heerlijk. Money's too tight to mention, heerlijk. Of als je het een beetje in het Nederlands vertaalt, hè. Er is nauwelijks geld om over te spreken, ja. Dat heb je nog wel eens, hè? Absoluut.

0: Chase. Nou, samen zijn we sowieso tot 7 uur. En ik zei het al, je hoorde de 3J's met Kom. Hey, dit is wel iets bijzonders wat ik vandaag tegenkwam. Namelijk eigen liedjes schrijven en produceren. Misschien wel spelen met een band of vooral heel kunstzinnig bezig zijn.
1: Als je lekker creatief bezig bent met een kwast. Iets moois schilderen. Allemaal van mijn mind.
0: Het kan allemaal voor jongeren van 12 tot met 30 jaar in Hardenberg bij Studio 15 in het Lokgebouw. Is er elke maandag tot en met woensdagavond een gedeelte van de kelder ingericht tot creatieve broedplaats voor jongeren. Om een eigen creatieve ei kwijt te kunnen, maar ook om elkaar te ontmoeten. En dat is trouwens wel mooi is dat. Hè? Dat je gewoon een plek waar je dan gewoon dit soort dingen kan doen en ook elkaar ontmoet. Want je weet nooit wat je tegenkomt, zeg maar. Maar goed, eigen liedjes schrijven en produceren. Ik zat zo even over na te denken. Eigenlijk is een liedje schrijven anno nu toch eigenlijk makkelijk. Je kan het via Suno AI kun je dat halen, maar dan hoor je ook echt wel aan de stem en de klemtoon dat het AI is. Dat hoor je ook wel heel vaak. Maar ik zat te denken, eigenlijk heb je gewoon een beat zoals deze. En dan gewoon even iets roepen, iets van yo yo yo, onderweg met Kelvin, Kelvin Punter. Daar zijn we weer. Absoluut, lekker zingen. Nou ja, dat. Gewoon een beat erbij en gewoon een tekst verzinnen. Iets met, we zijn woensdag, donderdag, hier op de radio. Yo. Poei, zo is het binnen hier. Jazeker. Ja, ja, ja. Ja, het voelt nu een beetje of ik in een soort van festival mainstage sta. Als ik dit zo doe, zeg maar. Ja, echt waar. Poei, zo is het binnen hier. Nou ja, goed. Nou ja, laten we gewoon dat liedje schrijven en produceren, maar gewoon aan andere mensen overlaten. Misschien als je hoort, dan denk je van, joh, heeft die punten gedronken of zo? Nee, echt niet. Nee, nee, nee. Maar goed, dit is gewoon makkelijk. Je maakt gewoon een beat, je schrijft gewoon een tekst en boom, klaar. Dat is het eigenlijk. Nou, zo simpel kan het zijn. Onderweg met Kelvin bij RTV 4 en de Dream.

Shakalak. En Down on the Street. Zometeen is het tijd voor de NOS Headlines en het streeknieuws. En muziek van Godly & Cream, maar ook Meat Love is voor je onderweg. En nu even ook zo'n lekkere classic hoor. Kim Wilde en You Came.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. Het gaat om gedwongen huwelijken, maar ook om verkrachting en huiselijk geweld. Ook meisjes vanaf 12 jaar krijgen daarmee te maken. Nederland doet volgend jaar toch mee aan het Eurovisie Songfestival. Omdat geen enkele omroep het wil organiseren, doet koepelorganisatie NPO het zelf. Het is nog niet bekend wie er namens Nederland meedoet. Het weer bijna overal droog, maar in het noorden kan vanavond een bui vallen. Morgen geregeld zon bij een graad of 20.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: En we gaan kijken wat er allemaal in de regio gebeurt. En dat is altijd heel erg veel. Maarten Offinga blijft burgemeester van Hardenberg. Dat werd gisteren tijdens een bijzondere raadsvergadering bekendgemaakt. Hij is opnieuw beëdigd door de commissaris van de Koning, Andries Heidema. En 25 september begint hij aan zijn tweede termijn van 6 jaar. En 50 inwoners van Nieuw-Leusen uit het postcodegebied 7711 maken kans op het winnen van een groot geldbedrag. Ze reizen afgelopen week af naar de studio van de postcode loterij Miljoenenjacht, waar ze strijd aanbonden om de geldprijzen die kunnen oplopen tot 5 miljoen euro. En tenslotte, het grootste tankstation van Denemsvaart is gistermiddag officieel geopend. Met de nieuwe aanwinst kunnen 24 vrachtwagens naast elkaar worden volgetankt. Niet met diesel, maar met elektriciteit. Oegema Logistic Plus heeft zelf 50 elektrische voertuigen en daar komen voor de zomer nog eens 20 bij. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal. En dan kijken we naar de situatie op de weg. Nou, ik moet eerlijk zeggen, het wordt wel steeds meer qua files, zeg maar. Dat merk je echt wel. A1 Apeldoorn-Hengelo tussen afrit Rijzen en knooppunt Azenlo 3 kilometer en 5 minuten. Dan op de A35 Enschede-Zwolle tussen Almelo-West en Wiede-West 2 kilometer en 5 minuten vertraging. Dan op de A35 Almelo-Enschede tussen Almelo-Zuid en Borne-West 3 kilometer en 3 minuten vertraging. Dan op de N34 en dat is Ommen-Hardenberg. Tussen Hardenberg-Oost en Gamsbergen 3 kilometer en 22 minuten vertraging. En dan op de N35, ja daar staat het altijd wel stil. Zwolle-Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte 3 kilometer en 5 minuten. Dan N35 Zwolle-Enschede tussen Nijverdal-Oost en Wierde 3 kilometer en 5 minuten vertraging. En dan de laatste op de N50 en dat is Emmeloord-Zwolle tussen Ent en Kampen 4 kilometer en 6 minuten vertraging. En dan wordt er ook nog geflitst, ja zeker. En dat is nog steeds op diezelfde A50. Apeldoorn-Zwolle tussen Apeldoorn-Noord en Vaassen. En daar wordt geflitst bij hectometerpaal 213,1.

0: Sweet Love en you took the words right out of my mouth.
1: Heerlijk.
0: Even een lekkere classic hier op de woensdagmiddag. Hey, heb jij wel eens liedjes dat je denkt van joh, als je dat nummer hoort, dan ga je terug naar een bepaalde periode in je leven. En ik heb dat heel erg met het nummer van Smith & Burrows, All TV Shows. We gaan terug naar het jaar 2020, midden in de coronatijd. Ik verliet Zwolle en ging verhuizen voor de liefde naar Bergen op Zoom. En ik weet nog heel goed, ik zat in de verhuiswagen. En we waren bijna bij het eindbestemming en we reden over de snelweg. Het was een beetje een koude dag, een beetje guur. En ik zal nooit vergeten dat we de radio aan hadden. En dat ik in de verte de grote zendmast zag van Roosendaal, de grote tv-toren. En op een gegeven moment toen kwam dit nummer voorbij van Smith & Burrows, All TV Shows. En toen dacht ik echt van, dit is de allerbeste beslissing die ik in mijn leven heb gemaakt. Het voelt goed en het is ontzettend fijn. Nou ja goed, en wat Berg op Zoom betreft, ik heb er nog steeds fijne herinneringen aan. Ik heb daar met alle plezier gewoond en we gaan nu terug naar dat moment. Smith & Burrows, All TV Shows.

met Alvaro Soler en Elmis Mosol. Over zomer gesproken, het was dat vandaag ook echt wel hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ik liep buiten in mijn zomerjas, maar dat was eigenlijk helemaal niet nodig. Nee, echt niet. Want het was gewoon lekker warm, het was lekker weer. Hartstikke goed. Het is tijd voor de seizoensplaat hier RTV 4. Elke woensdag gaan we een seizoensplaat draaien. Een plaat dat echt wel een beetje past bij het weer van vandaag. Ook een beetje in rond deze tijd. Ja, het is lekker weer vandaag. Maar we gaan wel langzaam richting de herfst. Dat het weer wat kouder wordt. De blaadjes vallen van de bomen. En ja, weet je, dan hoort daar natuurlijk wel de perfecte soundtrack bij. Passenger, die is weer terug met nieuwe muziek, absoluut. En mocht je denken, ja, wie is Passenger? Ik heb even onder een steen gelegen.

Maar ik zei het al, hij is terug met nieuwe muziek. Zijn nummer heet Boomerang. En ja, dat is al echt wel een lekker typisch herfstplaatje. Het is een nummer dat, ja, ook al qua muzikaliteit een klein beetje klinkt op Let Her Go. En dat is het ook wel een klein beetje. Maar dit is nou echt zo'n nummer. Kopje thee erbij, zondagmiddag. Het is guur en koud. Je moet niet naar buiten gaan, maar wel genieten van de allerbeste muziek. En dat is dat ik heel erg heb bij dit nummer van Passenger. Nummer 1, Boomerang. En het is vandaag de seizoensplaat hier bij RTV4. Even naar herfst, tot de bladeren vallen van de bomen. Lekker met een kopje thee, of misschien wel met chocomel, dat kan ook. En lekker genieten met het nummer van Passenger. Dit is Boomerang.

0: DAB+ en online.
1: RTV 4.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
5: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageren door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor de ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe waren tegen de bouw, omdat ze onder meer vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Volgens de Raad van State heeft het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico's voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon. In het noordwesten wordt het 17 graden. In het zuidoosten 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
13: Dit is RTV 4.
14: Onderweg met Calvin.
15: Met de 4 van vandaag. En op nummer 4 staat, net als gisteren hoor, Ella Langley. Even de country op zoek hoor. Choose in Texas. Hee-haw!

and Juice in Texas hoorde je op nummer 4 in de 4 van vandaag. Elke maandag tot en met donderdag hoor je de populairste platen van dit moment. Welke platen zijn veel geluisterd, gestreamd, alles. Je hoort het allemaal in de 4 van vandaag. En ja, weet je, als we naar de lijst gaan, de 4 van vandaag. Gisteren hoorde je op nummer 4 Ella Langley, Juice in Texas. Maar de vraag is, krijgen wij vandaag een nieuwe nummer 1? Zal misschien Teddy Swims of misschien iemand anders wel de nummer 1 verstoten? Namelijk Shakira en Burna Boy en Die Die. Het antwoord krijg je allemaal zo meteen. We gaan gauw door met de nummer 3. En daar vinden we de Bauza heerlijk. Magnetic, heerlijk. Ook een lekker zomerplaatje hoor. Je hoort hem hier op nummer 3 in de 4 van vandaag.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All in de vier van vandaag. Dan is het tijd voor de nummer 1. En ja, dat is spannend altijd. Want ja, goed, gaat er vandaag een nieuwe nummer 1 komen? Sinds we begonnen zijn met de vier van vandaag, staat Shakira en Burna Boy en Die Die stipt op 1. En ik moet eventjes iets rechtzetten, want ik zei dat hij altijd op nummer 1 bleef. Tot vorige week woensdag, toen stond Teddy Swims op nummer 1 met Mr. Know-It-All. Dus er is één dag dat Shakira en Burna Boy de nummer 1 positie hebben verruild. Maar zal dat vandaag ook zo zijn? Dat is de vraag. Ja, ik kan je vertellen dat wederom de nummer 1 van vandaag in de 4 van vandaag Shakira is en Burna Boy nog steeds op nummer 1. Die Die, de nummer 1 van vandaag in de 4 van vandaag.

De nummer 1 in de 4 van vandaag hoor. Shakira en Burna Boy en Die Die. RTV 4, daar luister je na. Onderweg met Kelvin met zometeen de nieuwe van Miley Cyrus. En nu Living in the Box. En ja, hoe heet het nou ook alweer? Even denken. Ah ja, ik weet het alweer. Living in the Box.

RTV4. En je hoorde Miley Cyrus nieuwe muziek hier bij RTV4 onderweg met Kelvin. En na het nieuws van 6:30, de NOS Headlines en het streeknieuws niet te vergeten, heb ik muziek voor je van de Hallies en ook de kast. En ja, goed, over de kast. Het nieuws heb je waarschijnlijk al meegekregen dat de homo-acceptatie in Nederland daalt. Dus eigenlijk, ja, weet je, als je dat hoort, zou je dan denken dat steeds meer mannen die dat hebben, die de gevoelens, die dan gaan dan weer terug de kast in, zeg maar. Dus nou goed, de kast in. Nou, in ieder geval, de kast is voor je onderweg met Raak. En dit zijn Suzanne en Freek. Heerlijk, onderweg naar later.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. Het gaat om gedwongen huwelijken, maar ook om verkrachting en huiselijk geweld. Ook meisjes vanaf 12 jaar krijgen daarmee te maken. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het weer, bijna overal droog, maar in het noorden kan vanavond een bui vallen. Morgen geregeld zon bij maximaal 20 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: En we gaan even kijken wat er allemaal gebeurt in de regio en daarvoor is er het allerlaatste streeknieuws. Maarten Offinga blijft burgemeester van Hardenberg. Dat is bekendgemaakt tijdens een bijzondere raadsvergadering. Hij is opnieuw beëdigd door de commissaris van de Koning Andries Heidema. En op 25 september begint hij aan zijn tweede termijn van 6 jaar. En 50 inwoners van Nieuw-Leuzen uit het postcodegebied 7711 maken kans op het winnen van een groot geldbedrag. Ze reisden afgelopen week af naar de studio van de postcode loterij Miljoenenjacht, waar ze de strijd aanbonden om de geldprijzen die kunnen oplopen tot 5 miljoen euro. En tenslotte, het grootste tankstation van Dedemsvaart is gistermiddag officieel geopend. Met een nieuwe aanwinst kunnen 24 vrachtwagens naast elkaar worden volgetankt. Niet met diesel, maar met elektriciteit. Ogema Logistiek Plus heeft zelf 50 elektrische voertuigen. En daar komen voor de zomer nog eens 20 bij. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
1: Kelvin Punter. RTV.

Ultravox en Dancing with Tears in My Eyes. Je luistert naar RTV 4, onderweg met Kelvin en ik kreeg een leuk verzoekje binnen van Aniek via rtv4.nl/app en zij laat weten, hoi Kelvin, ik zou heel graag Justin de Wild willen horen met Cheerio. Want ja, zolang je geen vogels of fluiten, ga ik niet naar buiten. Leuk, ik vind het echt heel leuk. Ook leuk voor de woensdag en zo. Ik zou zeggen, ik ga met alle plezier draaien. Maar goed, Justin de Wild en Cheerio.

Michael McDonald en Sweet Freedom. Hoor je bij RTV 4, onderweg met Kelvin. De woensdageditie. Het zit erop. Er is een tijd van komen en er is ook een tijd van gaan. Morgen om 4 uur dan ben ik weer met een nieuwe onderweg met Kelvin. Maar hou de radio echt aan op RTV 4, 100%. Want zometeen Erik van den Berg en Astrid Jutte met de avondshow. En altijd sowieso hartstikke leuk met de roddels, de muziekdobbel die ze gaan doen. Kortom, een en al gezelligheid. Dat kan ik je echt garanderen, dat sowieso. Veel plezier zometeen met Erik en Astrid. En ik spreek je morgen om 4 uur weer voor weer een nieuwe onderweg met Kelvin. Ik wens je in ieder geval een hele fijne avond. En ik zeg, salut!

0: Plus en online.
1: RTP 4.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in, werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
5: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
4: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
6: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of we die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
4: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
0: Dit is RTV 4.
1: De avondshow met Erik en Astrid.
0: RTV 4.

0: De Avondshow met Erik Rijdoor en Astrid Snelweg.
1: Ja, Astrid, goedenavond.
2: Hi, zouden ze een beetje energy over hebben? Ik kan wel wat gebruiken.
1: Nou, ik weet het niet.
2: Ik zal ze even vragen straks.
1: Dan moet je even wiggelen.
2: Even wiggelen, ja.
1: Ja, een mooie opening.
2: Heerlijk.
1: Don't Stop Wiggle van de Out Hair Brothers.
2: Ja.
1: Al wel gezegd, we gaan muziek draaien uit 1994.
2: Ja. En je zei me net, het is een heel bijzonder jaar voor jou eigenlijk.
1: Ja, ik kreeg verkering met Marianne.
2: Nou, dat is wel heel bijzonder, ja.
1: Ja.
2: En jullie zijn nog steeds samen, dus moet je nagaan hoe bijzonder.
1: Al 32 jaar zijn wij samen.
2: Ja, wij waren in januari 30 jaar samen.
1: Ja.
2: Dus dat, zoals we bij 96 aangekomen zijn, dan...
1: Dat is mijn trouwjaar.
2: Ja, nee, dat is ons verkeringsjaar.
1: Dus, ja, nee, 32 jaar mag ik al lief en leed met te delen.
2: Oh, heerlijk is dat, hè?
1: Ja, mooi.
2: Ja, fijn, ja.
1: In goede en slechte tijden.
2: Nou, zo hoort het ook, toch?
1: Ja.
2: Ja.
1: Oké, af en toe ken je elkaar wel de...
2: Iets met achter het behang en zo.
1: Ja, of onder
2: het tapijt.
1: Ja, dat heb ik niet. Dus het wordt gewoon in de kruipruimte.
2: Ja, nou dat. Hè. Ik wilde zeggen in de kelder of iets dergelijks. Ja, ja goed. Ja. Maar dat hoort er allemaal bij. Hè?
1: Ja, maar Astrid.
2: Ja.
1: Fijn je weer te zien.
2: Ja.
1: Hè? Het is ook een bijzondere avond.
2: Ja, dat is het ook.
1: Het is de avond voordat wij een maand lang...
2: We gaan op
1: retraite.
2: We nemen een maand sabbatical.
1: Ja, ik neem een maand sabbatical.
2: Ja,
1: het leuke
2: is... Dan ga ik op retraite.
1: Het leuke is, we zijn allebei in Frankrijk.
2: Ja, ja. Ja, wanneer ga jij weg?
1: Ik vertrek op precies zijn 10 oktober.
2: Nou, ik ga volgende week donderdag op vrijdag ga ik weg.
1: Ja. Dus
2: maar jij bent iets langer.
1: Ja, ik ben wat langer.
2: Ja, ik ga maar 4 dagjes.
1: Oh,
2: even Donald Duck opzoeken.
1: Even Donald Ducken. En Katrien ook?
2: Ja, Katrien. Iedereen.
1: Ga je Minnie Mouse even knuffelen?
2: En misschien
1: of
2: wel.
1: Of Pluto?
2: Lieve Poe. Of Tijgertje.
1: Oh, Eeyore.
2: Of Eeyore, ja, ja.
1: Ja, oh wat leuk. Ja,
2: dat
1: nou,
2: hoop ik dus. En natuurlijk het nieuwe stuk daar kijken. Hè, met Frozen en zo. Je hebt een heel Frozen land nu. Dat heb ik nog niet gezien.
1: Nee,
2: daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar.
1: Met Elsa.
2: Ja. En Anna.
1: En Olaf.
2: En Sven. Ik vind Sven
1: die zoon
2: leukst.
1: Is toch thuis?
2: Ja. Maar Sven is ook in Disney. Dat is dat mooie eland. Hè. Het eland is Sven.
1: Oh, ja.
2: Van Christophe.
1: Van Christophe.
2: Ja.
1: Oké. Nou goed, wat hebben we vandaag nog meer? Heel veel muziek.
2: Heel veel muziek.
1: We hebben nieuwtjes. We hebben de muziekdobbel. Die hebben we ook.
2: Ook nog.
1: Er zal een roddeltje voorbij vliegen.
2: Ja, hoor,
1: een nieuwtje, het weerbericht. En voor de rest eigenlijk gewoon
2: veel muziek.
1: Veel muziek. Uit een mooi jaar. Met mooie nummers.
2: Ja, zeker. We hebben echt hele lekkere nummers hoor. En snelle nummers. Langzame nummers. Misschien nog Nederlandse nummers, Engelse nummers, Italiaanse nummers.
1: Ja,
2: dus
1: Spaanse nummers.
2: Spaans ook nog. Ja,
1: ja ach. Het is gewoon een wereldreis.
2: Ja, nou dat. Geen Frans dan, hè? Omdat ze dan allebei naar Frankrijk gaan.
1: Ja.
2: Maar dat geeft
1: niet. Misschien komen we dan. Maar weet je wat? We blijven eerst gewoon in Nederland.
2: Ja.
1: Laten we op de vierde vloer blijven.
2: Ja, de vierde vloer. We zijn geen broers, maar die zoeken we dan wel op.
1: Ja, en dan gaan we samen dromen.
2: Ja, laten we doen.
1: Ja?
2: Ben ik aan toe.
1: Ja, heerlijk. Two brothers on the fourth floor.
2: Dreams.

0: En zo zit je gewoon veel te veel te kletsen met elkaar.
1: Nou, we waren gewoon aan het dromen.
0: Ja, echt wel. Ik ben helemaal weggedroomd.
1: Ja, dat.
0: Hé? Ja. Ja, nieuwtjes.
1: Nieuwtjes. Ja, ik heb, het is wel een mooi bericht. Maar het is ook wel een moeilijk bericht, denk ik. Want in de vroege ochtend van 11 september, dat is al een tijdje terug. Maar toen was in Hardenberg de Walk into the Light. En deelnemers die daar aan meededen, die hebben bij zonsopkomst samen gewandeld. En stilgestaan bij suïcidepreventie. Verlies, herkenning en hoop. En het werd gewoon een heel bijzondere en waardevolle ochtend, die 11 september. Tijdens de wandeling was er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan, maar ook om in stilte mee te lopen. En deelnemers gaven na afloop aan dat het fijn was om deze wandeling samen te doen. En mensen voelden zich gezien en vonden herkenning en steun bij elkaar.
0: Ja.
1: En ook de wethouder, Elma Soete, die liep mee en die kijkt gewoon met een warm gevoel terug op de ochtend. Na de wandeling hebben de deelnemers de ochtend afgesloten met een ontbijt samen. En de wethouder zegt ook, ik heb nabestaanden gesproken, mensen die zelf een poging achter de rug hebben of getuigen zijn geweest. En zij is, zoals ze zegt, ook zelf persoonlijk heel erg betrokken bij het onderwerp. En ze vindt het heel belangrijk dat hier gewoon voortdurend aandacht voor is.
0: Ja.
1: Dus ja, de Walk into the Light die vindt eigenlijk jaarlijks plaats tijdens de Wereld Suïcide Preventie Week. Dus dat, ik vind dat goed.
0: Nou, ik vind dat mooi.
1: Moeten ze
0: ja, even
1: doen.
0: Even
1: ja.
0: doen. En zeker ook met het nieuwe. Ik kijk even terug. Hè. En natuurlijk, je hebt het nou. Er is een nieuwe lichting naar de middelbare school.
1: Ja.
0: En de jongeren, zo mag ik ze gewoon noemen. Mm-hmm. Zijn veilige nest van de basisschool weg.
1: Ja.
0: We komen nu in de keiharde realiteit terecht. Mm-hmm. Waardoor een hele hoop gepest ook worden. En dat moeten ze sowieso doen. Maar een hele hoop van die enkelen van hen, die worden zo erg gepest dat ze gewoon een suïcidale neiging hebben.
1: Ja, ja, dat is echt erg hoor. En er moet echt gewoon aandacht voor blijven. En zeker nu je ook hebt natuurlijk dat de wachtlijsten bij de GGZ's en alles zo lang zijn.
0: Ja, ja, ja. We weten er echt van.
1: Ja, ik bedoel. Nou heb ik dan ook een geval dat iemand die was bij een psycholoog en die werd doorgestuurd naar een bepaalde organisatie van ja, wij kunnen hier niet helpen, dus bij die organisatie krijg je hulp. En 2 weken later krijgt hij een mailtje van die organisatie die zegt, ja, die hulp die jij nog hebt kunnen wij niet bieden. Neem maar weer contact op met de verwijzer.
0: Ja.
1: Ja, sorry, maar dat kan toch niet? Iedereen heeft recht op hulp.
0: Ja, op hulp.
1: Op hulp,
0: op
1: ja.
0: Bijstand.
1: Op bijstand, ja.
0: Ook al is het moeilijk, hè? Maar niet alleen diegenen die neiging hebben. Maar ook de naaste familie. Hè?
1: Ja.
0: Zoals ouders, broers en zussen.
1: Ja.
0: Ook die hebben gewoon. Misschien die zelfs nog wel op een aparte manier meer.
1: Ja, zeker. Die zitten daar ook mee. Die hebben ook hun vragen en hun moeilijkheden. En, ja.
0: Die moeten ook hun dingen kwijt. Goed.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Laat ik wat feestelijks doen. Mag dat?
1: Ja, natuurlijk mag
0: nou, een
1: dat.
0: Feestelijke opening van een kleurrijke fietstunnel in Ankum.
1: Oh, vertel.
0: Leerlingen van de basisschool De Shalom hebben de fietstunnel in Ankum in samenwerking met Iris Bos van Atelier Iris Bos voorzien van een prachtig kunstwerk dat past bij de omgeving.
1: Oeh.
0: Wat begon als een doorgang van beton is stap voor stap veranderd in een sfeervol en herkenbaar kunstwerk dat geïnspireerd op het prachtige landschap van Vechtdal. Het project is zowel meer dan alleen verf op de muur. Het is namelijk ook een prachtig voorbeeld van hoe creatief kunnen mensen en kinderen zijn. Hoe creativiteit ook mensen bij elkaar kunnen brengen. Want na een praatje van de schooldirecteur Gert-Jan Groothuis werd de kleurrijke tunnel maandag officieel geopend door de jongste en de oudste leerling van De Shalom. Meer dan 100 leerlingen, ouders, omwonenden, wet en wethouder Betsy Rademaker en bestuursleden van de plaatselijke belang Ankum waren aanwezig om dit feestelijk in te luiden.
1: Nou, geweldig.
0: Toch iets moois, hè?
1: Ja.
0: Wat je ook allemaal kan doen.
1: Mm-hmm.
0: Met iets grijs, iets betons, iets.
1: Ja.
0: Ja.
1: Het hoeft niet zo grijs en zo saai te blijven.
0: Er mag kleur in de wereld zijn.
1: Zeker, graag zelfs.
0: Ja.
1: Ja. En je had afgelopen weekend een feestje in Hoornhorst. Kachel FM was daar, ja. Dus het was echt zeker. Het thema was on air. En dat werd ook letterlijk uitgevoerd, want de liefhebbers konden zelfs helikoptervluchten maken.
0: Oké. Okay.
1: Dat viel in de smaak, want dat was allemaal uitverkocht. Vrijdagavond hadden ze Bukkers. Zaterdag Monique Smit, een mooi wark. Zondag Dana Winner, de Heino's, Ancora. Dat is een groot feest.
0: Ja.
1: Ben jij er wel eens geweest?
0: Moet je heel eerlijk zijn? Nee.
1: Nee, ik ook niet. En misschien moet je dat toch eens doen als je zo ziet wie er allemaal komen.
0: Ja, ik doe dan meestal één keer per jaar. Mag ik, of dan, doe ik even
1: mag
0: bij,
1: je los?
0: Mag, dan ga ik, ben ik vrijwilliger bij het Oranje Feest.
1: Ja, ja.
0: Maar dan sta ik ook wel op zo'n afstand. Het, ik vind het mooi allemaal. Ik vind het hartstikke tof, gezelligheid. Maar dat is, dan ga ik even kijken naar mezelf. Voor mij toch op een bepaalde manier net even te druk.
1: Ja. Ja, ik
0: Althans,
1: vind dat op
0: de,
1: zich...
0: De volumes van de muziek.
1: Ja. Ja, want je hebt eind oktober natuurlijk ook weer het bakfeest. Je hebt vorige week het bakfeest gehad met normaal.
0: Ja.
1: Maar je hebt 31 oktober ook het reguliere bakfeest. Nou, dan heb je Gerard Joling komt, geloof ik.
0: Ja.
1: Mental Tio met orgeljoken.
0: Nee.
1: Ja. En, nou, ik heb een kaartje. Ik heb gezegd, doe maar een kaartje. Ik zie dan wel of ik ga of niet, hoe ik me voel. Maar leuk orgeljoker, die lijkt me wel heel gaaf om dat mee te maken. Mijn zoon heeft er gezien in Ommen. Ze was ook op de Bissing dit jaar. Dat schijnt echt geweldig geweest te zijn.
0: Oké. Okay.
1: Ja, die kan iedereen loskrijgen. Volgens
0: dat
1: mij.
0: Is mooi.
1: Orgeljoker.
0: Dat moet, we moeten er een keer uitnodigen.
1: Ja.
0: Lijkt me
1: ja,
0: wel leuk.
1: Dat is wel leuk. Ja, zeker.
0: Hey, we gaan naar muziek.
1: Ja.
0: In dit jaar. Ja, dit is een nummer met een verhaal van mij.
1: Nou.
0: Laura Pausini.
1: Mm-hmm.
0: Ik was daar toen, ik vond het toen prachtig ook. Dus ook in het jaar dat ik verkering heb. Maar mijn vrouw, nu mijn vrouw, Marianne.
1: Ja.
0: Dat wij net verkering, ging die naar Italië op vakantie. Toen hadden wij net anderhalve maand verkering, twee maanden verkering. Toen, ja, ik moest gewoon werken. Hè, ik zat in de horeca. Maar zij ging op vakantie naar Italië. En zij kwam terug, want zij wist dat ik vind het nog steeds mooi, Laura Pausini geweldig vond.
1: Ja, ja, zeker.
0: En zij had een bandje meegenomen uit Italië. Origineel van Laura Pausini.
1: Ja, en wij hebben nu Strani Amori. En dat betekent dus vreemde liefdes.
0: En dit nummer stond er ook op. Het was toch wel een van mijn favoriete nummers.
1: Ja, ja. En in 94 was het een heel groot nummer.
0: Ja. En nog steeds is er groots, hè? In
1: ja.
0: Italië in omgeving. Even
1: ja, zeker.
0: Zijn.
1: Absoluut.
0: Want ze heeft natuurlijk ook een paar jaar geleden het Songfestival gepresenteerd.
1: Ja.
0: Dus we gaan naar de luister.
1: Ja.
0: Laura Pausini, Strani Amori.

0: Ja.
1: Een van de rustigere nummers van Snap.
0: Ja, je zou bijna kunnen zeggen dat het een ballad is van hun.
1: Ja, bijna wel.
0: Welcome to Tomorrow.
1: Ja,
0: ik vind het trouwens
1: nummer.
0: Wel een heerlijk nummer. Gewoon normaal dan ben je het gehakken. En
1: gestampen en springen.
0: En dan kwamen ze in één keer met dit nummer uit. Welcome to Tomorrow.
1: Geweldig, zeker. Hou jij van groenten?
0: Ja.
1: Ja, ja, ik ook wel. Ik heb wel mijn voorkeur natuurlijk.
0: Tuurlijk.
1: Dat,
0: we eten het wel eens, ja. Maar als je zegt van Erik, welke groente hoef jij niet per se? Nou, het is dat ik het wel eens eet. Dat is een rauwe andijvie stamppot.
1: Ja, dat vind ik dan juist weer heel erg lekker. Ik ben meer van de rode groenten. Ik vind rode kool erg lekker en bietjes.
0: Bietjes sowieso. Een bietenstamp met een gehaktbal en uisje.
1: Ja, en wij doen wel eens rode koolprut eten. Wij noemen dat rode koolprut. Dat is gewoon rode kool, aardappelpuree en geruld gehakt. En gewoon allemaal door elkaar heen husselen. En dan heb je rode koolprut. En dat is heel snel klaar. En dat is erg lekker.
0: Jij hebt het erover, hè? Maar je kan zoiets moois ook heel maken met witte kool.
1: Ja, natuurlijk.
0: En dat heet dan Lange Dijker koolschotel.
1: Oké. Okay.
0: Ja, ik zal gelijk maar even het recept noemen.
1: Ja,
0: ik heb er kilo's van gemaakt.
1: Ja,
0: en je snijdt de rode kool gewoon fijn.
1: En witte kool dan dus.
0: Of witte kool.
1: Ja. Dat geeft niks.
0: Ja, en die bak je even met curry, een beetje knoflook en een beetje tijm en rozemarijn.
1: Ja.
0: En ondertussen heb je aardappelpuree gemaakt. En dan rol je gehakt, die braadjes over rollend aan. Dat doe je voor een beetje peperzout, een beetje lekker op smaak bent. Doe je eerst een laagje aardappelpuree. Doe je een laag gehakt. Dan doe je de witte kool erop. Dan doe je plakjes tomaat erop, kaas erop en dan nog even in de oven.
1: Oh, lekker. Ja. Zoiets kan je natuurlijk ook maken met zuurkool, hè? Aardappelpuree, zuurkool gehakt en ananas. En dan ook
0: of zuurkoolrolletjes in bacon gerold.
1: Oh jee. We hebben het weer over eten, hoor.
0: We gaan weer gewoon helemaal los.
1: Groenten.
0: Jij hebt het ook. Nou, we hebben het over groentes.
1: Ja, want soms is dat lastig voor kinderen, vooral voor jonge kinderen, groenten eten. Die vinden dat niet zo lekker. Maar dat gaat in de gemeente Hardenberg, gaat dat leuker en makkelijker worden voor jonge kinderen.
0: Oh.
1: Want ze hebben een groentebox programma van het JOGG, Jongeren op Gezond Gewicht, en de Aldi.
0: Oké.
1: Die ook aan mee. Die laten dan kinderen van 2 tot 4 op de kinderopvang op een speelse manier kennis maken met verschillende soorten groenten. En in de gemeente Hardenberg hebben we 4 kinderopvang die daar meedoen. 1 in Schuinersloot, Rezenveen, Gramsberg en Sipculo. Die heeft wel een hele mooie naam, want die heet kinderopvang De Blije Voetjes. Ik vind hem zo leuk. Maar dat geeft niks.
0: We zijn blij.
1: Ja. Tijdens dat programma krijgen kinderen gedurende ongeveer 3 maanden elke dag een groente aangeboden op de kinderopvang. Denk bijvoorbeeld komkommer, wortel, paprika, tomaat, radijs, bloemkool. En het doel is dus niet alleen dat kinderen meer groenten gaan eten, maar vooral dat ze dus verschillende groenten leren kennen en leren proeven.
0: Dat vind ik wel belangrijk trouwens. Hè?
1: En dat ze dus ervaren dat groenten eten gewoon erg lekker en leuk is. En ze worden ook nog op een positieve manier aangemoedigd om te proeven. Want ze hebben allemaal een persoonlijke scorekaart. En als jij proeft, dan krijg jij een sticker of een stempel. En het kan maar zo zijn, als jij op een dag de meeste dingen hebt geproefd, dan word je gewoon groentekampioen van de dag.
0: Nou,
1: hoe leuk weet hebben.
0: Nou, kunnen we dat ook niet voor volwassenen invoeren?
1: Ja, misschien wel. Hè?
0: Die kunnen dan voor de ouders kunnen het goede voorbeeld geven.
1: Ja. 17 september is dit project gestart in de gemeente Hardenberg. Dus ja, dat is erg leuk.
0: Ik vind dat eigenlijk wel een geweldig idee.
1: Ja, ja. Er zijn heel veel gemeenten trouwens in Nederland die hier aan meedoen. Dus het is echt. Je krijgt dus ook als opvoeder en pedagogisch medewerker praktische handvatten om dus groente als tussendoortje in te passen in het dagelijkse ritme van de kinderen.
0: Ja.
1: Dus je kan ook gewoon nog meedoen. Hè? Dus als jij gastouder bent of je hebt een kinderopvanglocatie en je bent geïnteresseerd in dat programma. Dit gaat even over de gemeente Hardenberg dus nu.
0: Ja.
1: Dan kan je even mailen naar gewoonactief@hardenberg.nl. En dan onder vermelding even van het groenteboxjesprogramma. En dan kan je eventueel nog meedoen.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen, basisscholen, kinderdagopvang.
1: Ja, vooral de kinderdagopvang is van 2 tot 4 jaar. Ja,
0: meld je aan.
1: Ja.
0: Ik vind dit wel een heel mooi initiatief.
1: Ja, zeker weten. 100%.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hey, maar nog wat.
1: Nou.
0: Ik heb hier iets leuks over een kinderboek.
1: Een keer. Oh, dat is ook leuk.
0: Elfje Thomas ontdekt de mensenwereld.
1: Oeh, dat is want altijd spannend natuurlijk.
0: Zo heet het kinderboek van Linda Snijder, die daarmee debuteert. Over een boek over een nieuwsgierig elfje.
1: Oeh.
0: En zo heet, waarmee Linda natuurlijk uit Klooster haar 38 jaar debuut maakt als schrijfster. Haar boek verschijnt aanstaande vrijdag 25 september. Een boek met thema's als moed, avontuur, nieuwsgierigheid, natuur en vooral begrip hebben voor elkaar.
1: Oh, dat is een hele goede momenteel. Als je alle nieuwsberichtgeving ziet momenteel, is begrip een van de zoeken.
0: Waarbij de meeste mensen, laat ik het even een heel mooi woord gebruiken, in hun vocabulaire niet meer voorkomt.
1: Ja, heel jammer.
0: Ja, want Linda is namelijk zelf moeder met 3 jonge kinderen en heeft de diagnose autisme.
1: De mama.
0: Want ze kijkt in haar boek met een knipoog naar de drukte die je als ouder soms hebt. Mm-hmm. Ook al zijn de kinderen groot hoor, dan heb je nog die drukte.
1: Ja, zeker.
0: Haar verhaal is ontstaan vanuit de vraag van wat als de wereld veel groter, drukker, lawaaiiger is dan hij voor anderen lijkt.
1: Ja, zo is het.
0: Want
1: wel.
0: De diagnose autisme gaf Linda nou ook een nieuw perspectief hoe zij de wereld ervaart en vormde dat inspiratie in haar boek. En dat vind ik wel heel mooi, dat nou ook voor kinderen een beetje uitgelegd gaat worden. In haar 70 pagina's tellende boek beschrijft Linda het elfje Thomas, dat in een heel gewone achtertuin woont. En Thomas is heel erg nieuwsgierig en pas 9 jaar.
1: Ja, die zijn nieuwsgierig.
0: Al generaties mogen elfen zich niet aan de mensen laten zien.
1: Nee.
0: Dus ze leven tussen de wortels en delen mierengangen. Maar Thomas is zo nieuwsgierig. Tijdens zijn stiekem bezoekjes aan de woning van de mensen ontdekt hij een nieuwe wereld van voetbal, school en muziek. Hij beseft steeds meer dat mensen helemaal nog niet zo slecht zijn. Hij raakt zelfs bevriend met een 9-jarig mensenjong. Oeh. Een hartverwarmd avontuur over nieuwsgierigheid, moed, natuur en het ontdekken dat begrip pas komt om echt naar elkaar te kijken. Het schrijven van dit boek hielp Linda ook mee om meer begrip en een glimlach naar zichzelf te kijken. En ze hoopt dat haar verhaal kinderen en volwassenen uitnodigt om met nieuwsgierigheid naar elkaar te blijven kijken.
1: En dus vooral begrip voor elkaar
0: en vooral
1: te hebben.
0: Begrip, hè? Ja. Iedereen is anders. Iedereen, mag ik het zo zeggen? Iedereen heeft een vorm van autisme.
1: Ja, daar is niet iedereen het mee eens met die stelling.
0: Nee, maar
1: ja.
0: Als je even kijkt.
1: Ik denk dat iedereen het wel kan begrijpen.
0: Ja.
1: Ja, dat denk ik wel. Nou moet ze het nog doen.
0: Ja, maar dat is het hem.
1: Ja, je hoeft het niet te begrijpen als je het maar accepteert.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Ja.
0: Het is moeilijk. Want een hele hoop volwassenen van nu die ontdekken het nu pas. Of zoals zij ook, op oudere leeftijd. Ja. Dat ze een vorm van autisme hebben.
1: Ja, zeker. Dus,
0: en vroeger werd die stempel niet tegenwoordig. Wordt vaker die stempel gebruikt. En wordt er meer, al op jongere leeftijd, hulp geboden.
1: Ja, zeker.
0: En volwassenen van nu en ouderen van nu, die hebben dat eigenlijk allemaal zelf moeten uitzoeken. En komen
1: die hebben dat nooit gehad natuurlijk. Nee. Dat komt nu allemaal. En daar kan natuurlijk ook een wereld voor open gaan.
0: Ja. Ook een wereld van begrip. En begrip moet je altijd voor elkaar hebben.
1: Ja, zo. Absoluut. 100%. Doen we muziek of zal ik nog
0: wat vertellen? Ik ga gewoon muziek doen.
1: Ja, doe maar. Dan doen we deze voor de volgende.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jij had op een gegeven moment we zaten even de lijst door te nemen van muziek voor vandaag. Ja.
1: Onze muziekvergadering.
0: Ja, dat was een hele moeilijke vergadering vanochtend, had ik begrepen.
1: Ja, vreselijk.
0: Ik mocht even andere dingen te doen. Dus degene die erover gingen, die had het niks voor. Daar was ik het mee eens.
1: Ja.
0: Toch als het?
1: Ja, zeker.
0: En toen kwam Josh Cadison voorbij.
1: Joshua Cadison. Ja, dat liedje, ik denk dat moet erin. Dat is zo'n herkenbaar liedje. En ik moest er altijd bij huilen. Dat zal nu ook wel weer gaan. Waarom weet ik eigenlijk niet. Maar er zit zoveel gevoel in dat liedje.
0: En daar gaan we naar luisteren.
1: Ja, Jesse. Zo mooi. Paint Your Picture.
0: Deze?
1: Ja.
0: Dit
1: die
0: nummer.
1: Die kunnen we toch niet achterwege laten?
0: Nee. We gaan naar luisteren.
1: Ja.
0: De avondshow met Astrid.
1: En Erik.

0: mooi, heerlijk nummer.
1: Ja.
0: Van Bryan Adams, Sting en Rod Stewart. All for Love van de film De Drie Musketeers.
1: Ja, ik ga even kijken waar die film is opgenomen.
0: Ja.
1: Helemaal in Frankrijk zelf opgenomen. Nou, dat is een oude. Dat is een... Oh, wacht even. Ja, ja. Die.
0: Ja.
1: Huppatee. De versie uit 93, 94. Dit ja. nummer komt uit de film De Drie Musketeers. Van Disney. In Oostenrijk, Wenen en omgeving. Ja. Is er vooral opgenomen binnenscènes. Paleizen gefilmd in de Hofburg in Wenen. En burchten zoals Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf. Er zijn dus ook de kustscènes en het haventje van Calais zijn opgenomen in het plaatsje Charlestown. Ja. Bij Goliath Falls. In Cornwall in Engeland.
0: Ja, want de Duitse kastelen Bamberg, München, Burgers.
1: Ja, dat is de versie uit 2011.
0: Ja.
1: Ook eentje in veel in Duitsland.
0: Ja, klopt. Maar ik weet ook dat er een scène is die in grotten afspeelt. En ik weet alleen niet waar. Het staat me van bij, ja, mensen.
1: We gaan even kijken.
0: We zijn even naar op zoek, want...
1: De Drie Musketeers, ja, ik snap hem. Ja. Je hebt ook echt een Disney-versie, hè? Die is ook wel uitgebracht door Disney. Maar echt een Disney-versie met Donald Duck, Goofy en...
0: Goed, we gaan het nog even uitzoeken. Maar ja, er is iets in grotten opgenomen. En ik weet gewoon bijna wel zeker dat ik daar geweest ben in een van die grotten.
1: Oh ja, dat zou kunnen. Ja.
0: Ja, goed.
1: Ik heb nieuws.
0: Oh.
1: Ben jij oud? Ouder. En wil je veilig en met vertrouwen blijven autorijden? Dan heb ik wat voor jullie. Want Veilig Verkeer Nederland, de afdeling Hardenberg en Omgeving en de gemeente Hardenberg, die organiseren op donderdag 29 oktober een rijvaardigheidscursus voor ouderen.
0: Oké. Okay.
1: Het verkeer is natuurlijk veel drukker geworden de afgelopen jaren. Regels zijn veranderd. En de cursus is geschikt voor mensen die hun verkeerskennis en hun rijvaardigheid willen opfrissen. Of wat meer zelfvertrouwen achter het stuur kunnen gebruiken. Bij deze cursus krijg je praktische tips en vaardigheden om veilig en prettig te blijven rijden. En daarnaast is de aandacht voor de ogen en oren.
0: Ja!
1: Dus een opticien en mogelijk een audicien kunnen deze testen. Pardon.
0: Geeft
1: een apotheek informatie over het gebruik van medicijnen in het verkeer.
0: Okay.
1: Je hebt daar ook een test en zo, weet je. Maar die heeft geen gevolgen voor je rijbewijs. Die cursus is van 9 tot 12 in de ochtend bij de Athene, bij PGD Dedersvaart. En de Wilhelminastraat 3 in Dedersvaart. Cursus kost €25, het liefst contant. Wil je meedoen, dan kan je je aanmelden tot en met 8 oktober via de gemeente Hardenberg. Dan kan je bellen naar het gemeentehuis Hardenberg en vragen naar Anneleen Snippen.
0: Oké, okay, leuk. Ja. Hey, even kijken, want ik zag nou ook... wacht even, ik had wat gevonden. Oh ja, hou jij van lezen?
1: Ik ben gek op lezen, maar eigenlijk, dat is heel leuk. Ik ben heel gek op lezen. Ik heb een hele grote verzameling met boeken. Maar eigenlijk lees ik alleen maar als ik vakantie heb.
0: Okay.
1: Of buiten in de zon zit.
0: Nou, want het is wel leuk, want tijdens de...

0: dit jaar spot aan. We gaan de planken op. De kinderboeken ruilmarkt van nog eens sluit perfect aan bij het thema. Want elk boek dat geruild wordt, krijgt een nieuwe hoofdrol in een ander gezin.
1: Dat is leuk. Ik vind dat echt een heel leuk initiatief.
0: Ja, het mooie aan deze ruilmiddag is dat met elk boek dat geruild wordt, er een nieuw verhaal begint. Al dus een vrijwilliger van het boekenteam. Kinderen kunnen samen met broers, zussen, vrienden neuzen door de stapels met boeken en hun nieuwe favorieten vinden. Nog eens ziet de gratis kinderboekenruilmarkt naast het plezierige aspect als een mooi moment om kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met duurzaamheid en het gebruik van dat soort dingen. Alle informatie over de kinderboekenruilmarkt is te vinden op de website van Nog eens.
1: Ja, ik heb nog even een aanvulling over het bericht van net. Hè?
0: Ja.
1: Voor de oudere mensen met de rijcursus is voor 55 jaar en ouder.
0: Oh, dan mag ik?
1: Ja. Dus
0: wanneer
1: als je
0: is dat?
1: Wil,
0: waar is dat?
1: Ik heb hier eentje staan. Je kunt je opgeven tot en met 8 oktober. Oh, in Dalfsen heb je er ook één.
0: Oh.
1: En Dalfsen heb je de theorielessen op 21 oktober en de praktijkritten op 28 oktober.
0: Oh, wat leuk.
1: In de ochtend. En dat is allebei vanuit of in de trefkoelen in Dalfsen. Je kan alleen maar meedoen beide dagen. Dus de theorie en de praktijk. En daar kan je tot en met 5 oktober kan je daarvoor aanmelden bij Jannie Wienen. Via jannie.wienen@hotmail.com.
0: Ik vind het wel een hele goeie.
1: Dus als jij in Dalfsen, in de gemeente Dalfsen woont, dan kan je dus ook meenemen, deelnemen aan de cursus. Oh, hè. In Dalfsen is die gratis.
0: Maar een kopje koffie in de trefkoelen plus kopen, dat kan altijd.
1: Ja, ja, ja, zeker, zeker.
0: Oh, ik vind dat trouwens niet eens zo'n slecht idee.
1: Nee,
0: want
1: ja,
0: ik mag mij in die gelederen scharen.
1: Ja, ik nog niet, maar ik denk dat het niet verkeerd is. Ik bedoel,
0: wat, is
1: zoals
0: ze
1: al zegt, er is zoveel veranderd in het verkeer. En de regels zijn anders geworden. Maar ook inderdaad voorlichting over medicijngebruik. Want hè, ga er 55 jaar en ouder. Daar heb je toch meer medicijngebruik bij als jonger.
0: Ja,
1: ja,
0: ja,
1: dus
0: ja,
1: dat is echt wel heel goed.
0: Ja, maar gewoon over het algemeen om even een hè, want
1: op
0: ik heb al
1: 10
0: jaar mijn rijbewijs.
1: Ik heb mijn rijbewijs in 96 gehaald. In het jaar dat ik mijn lieve man heb leren kennen.
0: Ja, dat ik ging trouwen. Ja, ik heb hem in het buitenland gehaald.
1: Oké.
0: Okay. In Duitsland.
1: Oh, hoe dat zo?
0: Nou ja, daar heb ik een tijdje gewoond.
1: Oh.
0: En ik had niks te doen in mijn vrije tijd.
1: Dus je denkt, ik ga leren autorijden.
0: Ja, daarom. Ja. Astrid?
1: Ja.
0: Het uur is voorbij.
1: Het is alweer zover. Gaat zo snel, ja. Ja.
0: Hey, La Cucaracha?
1: Nee. Oh, het is La Cucamarcha.
0: Cucamarcha.
1: Ja, je hebt ook La Cucaracha.
0: Ja.
1: Maar dit is gewoon...

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avrotros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
3: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat de NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
2: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Er komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Dit is RTV 4.
1: De avondshow met Erik en Astrid.
6: RTV 4.
1: De avondshow met Erik Rijdoor en Astrid Snelweg.
7: First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned.

0: Laat ze de Hermes House Band, I Will Survive.
1: Ja. Maar,
0: hey, het is wel heel leuk, hè? Want de Hermes House Band AHB is in 1982 opgericht als de huisband van de studentensociëteit Hermes van de RSC en de RVSV.
1: Ja, ze bestaan nog steeds, hè?
0: Ja. Hey, en weet je wat, want dit was trouwens hun grootste hit. Mm-hmm. Eind 94 werd de groep namelijk bekend onder meer in Nederland en België met hun cover van de hit I Will Survive van Gloria Gaynor uit 1978.
1: Ja.
0: En weet je wat mij nou ook verbaast? Weet je wie erin heeft gezongen?
1: Wie was dat toch ook alweer?
0: Jaap Reesema.
1: Oh, ja, die zat hij daar ook in?
0: Jazeker.
1: Zoals mijn zoon altijd zegt, Jaap zonder nek.
0: Ja. Ik zit hier namelijk even de lijst met oud-leden door te...
1: Jij zegt ja, ik zeg... Ja.
0: Door te bladeren, maar die staat er... Die heeft er ook in gezongen. Jazeker. Of ingespeeld, gezongen, ja. De hitsingles natuurlijk, I Will Survive, waar de laatste in 1990. Ja. Country Roads, 2001. Oud-leden, Life is Life.
1: Ja.
0: In Duitsland...
1: Frank Govaert, zou dat familie zijn van Jacqueline?
0: Ja, weet ik niet eigenlijk. Hé, hey, maar in Duitsland hadden ze ook een hit met Life is Life.
1: Oké.
0: Met DJ Ut samen in Duitsland als de HHB International. De Hermes House Band International.
1: Mm-hmm. Ja, die hebben ze ook nog inderdaad. Met een boel oudleden hebben ze,
0: ja,
1: zeg.
0: Maar het is zo, van zodra ze hun studie hebben afgerond,
1: ja,
0: moeten ze ook gelijk,
1: moeten
0: ze er gelijk mee stoppen.
1: Ja.
0: Dus want ze trainen nog steeds op.
1: Ja, de bekendste... De zangeres was denk ik dan toch Judith Ansems, of niet?
0: Ja.
1: Toch? Die naam is zo bekend.
0: Ja, daarom. Maar goed, dat daar gelaten.
1: Ja, ja, zij heeft I Will Survive gezongen.
0: Ja, want ja. Astrid.
1: Ja.
0: Weet je waar het tijd voor is?
1: Nou, laat me horen.
2: De muziekdobbel. De muziekdobbel.
1: Ja.
0: Ja. En dat is me toch een toffe lijst.
1: Zeker. Week 39 uit 1994.
0: Ja, met op nummer 6 I Swear All For One.
1: Ja, en dan op nummer 5 Love Is All Around van Wet Wet Wet.
0: Ja, I'll Make Love To You, Boys To Men.
1: Ook nog Eins, Zwei, Polizei van Modo.
0: Oh ja. En natuurlijk op nummer 2, toen was hij nog niet veel, zat hij nog maar 6 weken in. Uiteindelijk zou hij bijna een jaar op nummer 1 staan. Of in de,
1: ik was er heel lang.
0: Heel lang. Dromen zijn bedrog, Marco Borsato.
1: Ja, en op nummer 1 hadden we Rednecks met Cotton Eye Joe.
0: Ja.
1: Ik wil één.
0: Ja, ik wil
1: jij eind, wou drie,
0: ik wou drie. Ja, ja. Eind, zwaai, polie zijn. Nou, ik ga
1: klaar staan. Ik vind beide goed hoor. Pas je even op... Via het randje weer. 6. Welke was dat ook alweer? I Swear van All For One. I swear by the moon and the stars. And
0: ja, ik ga
1: the sky,
0: hem even opzoeken.
1: I'll be
0: ik,
1: there.
0: Ja,
1: die
0: even kijken.
1: Was het?
0: All For One.
1: Nu hou ik op met zingen, want ik denk dat we luisteraars gaan... daar is die al. Luisteraars gaan verliezen als ik dat blijf doen. Maar dat nummer is het.
0: Ik vind het best van meeval hoor, Astrid.
1: Nah. Dus, in de muziekdobbel. Week 39, 1994. Nummer 6 van die week. All For One met I Swear. I swear.

0: I'll Swear of One.
1: Ja.
0: Hier bij RTV 4, de avondshow.
1: Ja, dat was de muziek dobbel.
0: Ja.
1: En ik wilde nummer 1, jij wilde nummer 3. Het werd nummer 6. Dus we gaan nummer 1 en nummer 3 straks gewoon lekker gewoon draaien.
0: Ja, dat doen we gewoon.
1: Ja, dat doen we
0: dat
1: gewoon.
0: Dat maakt er gewoon niet uit.
1: Maar ja, ik
0: ga hem even uit de kast halen.
1: Ja, haal hem uit de kast.
0: Dan heeft hij rust. Dan heeft
1: ja,
0: rust.
1: Heeft hij even, maar kan hij ook even tot zichzelf komen. Oefenen op zijn toverspreukies.
0: Ja. Oh, ja, daar ja, komt hij hoor.
1: Komt-ie.
0: Oh, oh, oh, oh. Hij is ook toe aan vakantie, want hij slingert.
1: Nou, zo.
0: Halle maggieblokkies.
1: Ja, nou. Hoor hem niet. Bouillonblokkies.
0: Nee?
1: Nee. Was jij van plan om komende zaterdag naar het MAGA-festival te gaan? Het Make America Great Again Festival in Kentucky.
0: Nou, dan hebben wij goed nieuws voor je.
1: Optreden van Kid Rock.
0: Hebben we goed nieuws voor je.
1: Het
0: jammer, joh.
1: Niet door. Nee,
0: wat dan?
1: Het Patriots Day Freedom Fest stond komende zaterdag op het programma. En de organisatie van het MAGA-evenement die had de toegang gratis. Maar de organisator wilde natuurlijk wel een beetje uit de kosten komen. Dus ze hadden VIP-plekken en VIP-tickets hadden ze gecreëerd. En ze hadden gerekend op 100 verkochte VIP-tickets. En dan kunnen we het mooi kiet spelen.
0: Ja.
1: Lekker door. Helaas. Hoeveel zijn er verkocht, denk je?
0: 50.
1: Nee. Minder.
0: 25.
1: Minder.
0: 10.
1: 6.
0: Wat zeg je?
1: 6. Er zijn er 6 verkocht, dus ze hebben besloten, het gaat niet door. Dus.
0: Mag niet lachen.
1: Ik wil zeggen, de organisator zegt, er was wel voldoende belangstelling voor het gratis evenement.
0: Ja, duh.
1: Maar hij zegt niet van plan te zijn om het opnieuw te gaan organiseren. Dus, helaas, pindakaas. Geen Make America Great Again festival met Kid Rock.
0: Ja,
1: gaan
0: jammer.
1: We niet doen.
0: Ja. Nee.
1: Ja, nou ja, ik weet niet of het jammer is.
0: Jammer, joh. Wel
1: ja,
0: voor hun.
1: Dat.
0: Jammer.
1: Ja. Ja. Ik zie even wat dingetjes. Ja, Nederland doet mee met het Songfestival volgend jaar.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. De NOS gaat het uitzenden. En de omroepen die kiezen samen de artiest.
0: Ja, want België doet ook mee.
1: Ja, die heeft na veel wikken en wegen toch ook besloten om toch maar... Want die zaten van, nee, we gaan ook niet meedoen volgend jaar. We doen het niet. Afgelopen jaar, dit jaar hebben ze wel meegedaan. Maar nee, die gaan ook. Dus ja, ze gaan een duidelijke scheidslijn maken tussen inzending en uitzending, zeg maar.
0: Okay.
1: De NOS zendt de 2 halve finales en de finale uit op NPO 1. Omroep is verantwoordelijk voor het commentaar en de voorbeschouwing. En die gaat natuurlijk gewoon zo neutraal mogelijk verslag doen van
0: vind
1: de wedstrijd.
0: Vind ik goed.
1: En een commissie van experts die is dus verantwoordelijk voor de inzending. NPO heeft alle omroepen gevraagd om mee na te denken over wie deel moet gaan uitmaken van dit comité. Dus ja, en dat comité gaat dus beslissen wie dus namens Nederland naar Burgas, Bulgarije gaat. En die commissie zal ook de act gaan begeleiden.
0: Oké.
1: Dus ik ben benieuwd.
0: Ja, wie zou jij er graag heen zien?
1: Nou, ik denk dat Davina Michel misschien wel een... als zij zou willen.
0: Ja.
1: Yves Berendsen kan ook heel mooi zingen.
0: Ja. Ik zou het eigenlijk niet eens weten.
1: Ik weet het ook niet wie we daarheen zouden moeten doen. Misschien een nieuwe, nog onbekende artiest. Of toch iemand die al wel staat als een huis.
0: Ja, dat is eigenlijk wel moeilijk. Want als je een onbekende artiest doet, dan kun je net zo... als de laatste onbekende artiesten,
1: Mia en...
0: Die. Die totaal werden afgedroogd.
1: Ja. Ja, of Joost Klein moet toch nog een keer gaan.
0: Oh,
1: en net zo'n banger maken als Europapa. Al is het alleen maar om Israël af te drogen.
0: Ja, oké.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Iedereen, om iedereen gewoon af te drogen. Dus, maar we gaan meedoen volgend jaar. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Even zien, wat zag ik nog meer? Ja.
0: Hij is zwaar, dat is niet de bedoeling.
1: Mo is verloofd.
0: Ik zit te denken, even terug. Je hebt het over Mo.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik denk dat je... hoe heet ze? Die heeft in het vorige seizoen van de beste zangers...
1: Hanna Mee?
0: Hanna Mee moet sturen.
1: Die is ook heel goed. Misschien wil Sanne Hans wel. Miss Montreal.
0: Ja, maar ik denk dat Hannah May dat...
1: Ja, ja of Zoë Tauran, die nu meedoet.
0: Ja.
1: Zij kan ook heel mooi zingen.
0: Ja.
1: We hebben zoveel.
0: Het is goed dat wij niet in die commissie zitten.
1: Nee, echt hoor, dat kwam niet goed. Wij vinden iedereen leuk. Dus even kijken. Ja, nou, het is natuurlijk.
0: Ik zie dat Hanneke Groenteman het rijbewijs moet inleveren naar een botsing op een lantaarnpaal.
1: Ja, ja.
0: Maar goed, die zond is ook 87. Dus ja, oké. Okay.
1: Misschien moet ze meedoen aan die cursus van Veilig Verkeer Nederland.
0: Ja.
1: Ja, die opfriscursus. Ja, dat. Dus, en we hebben natuurlijk het nieuws dat Dave en Marijn uit elkaar zijn.
0: Dave en Marijn.
1: Roelvinkje.
0: Oh ja.
1: Dave, Roelvinkje. Maar ja, weet je, Marijn die heeft nu zoiets. Laat me met rust. Maar dan denk ik van, ja, weet je bent influencer en je wil altijd met je neus vooraan. En altijd in de picture staan. Ja, weet je, dat hoort er nu ook bij.
0: Ja.
1: Ja, dan zou je nu ook gewoon in de picture moeten staan. Dave heeft wel gewoon aan die bokswedstrijd meegedaan. Hij heeft het gewoon gedaan.
0: Ja, ondanks zijn liefdesverdriet.
1: Ja, nou dat.
0: Maar daar heb ik wel een goede remedie voor.
1: Nou, wat?
0: Dan moet je gewoon de Benjamin doen.
1: De Benjamin. Ja.
0: Jawel, hè?
1: Lekker je banjo pakken. Even een moppie spelen.
0: Ja, even totaal...
1: Even wat anders.
0: Totaal doen.
1: Helemaal wat anders.
0: Hetzelfde wat BZN gewoon gedaan heeft.
1: Ja. Zeker.
0: In 1994.
1: Ja.
0: De Benjamin.
1: Ja.
0: Heerlijk. Weet je wat? We draaien hem gewoon.
1: Ja, laten we het gewoon doen.
0: Dat kan jou eens geven.
1: 94, hè? Dan mag het.
0: Ja, zeker.
1: En we gaan meezingen ook.
0: Oh, ja, hoor. Daar komt ie.

0: En waarmee denk ik dat hij afgelopen is?
1: Ja.
0: Is hij niet hoor?
1: Nee, het duurt nog heel lang. Maar een lekker stukje palingpop.
0: Palingsound.

0: Ja hoor, even lekker.
1: PZN.
0: De band zonder naam.
1: Lang niet meer gehoord.
0: Nee, dat is waar. Ja. Astrid, ja. Ben je klaar voor?
1: Zeker.
0: Ja, zal ik hem dan in starten?
1: Start maar in.
0: Ja, het is weer zover.
1: Morgen vroeg om 9 uur kan je wandelen met Wijs Welzijn in Ommen bij de Voormars om 9 uur morgenochtend.
0: Ja, morgen ook de hele dag inzameling Leeg des Heils bij F. Wennemars Schoolstraat 8 in Dalfsen. Van 10 tot 11:30 spreekuur openbaar vervoer in de Overkant in Dalfsen. Om 2 uur dialectexpert Jannie Bakker-Rietman uit Genemuiden bij Senioren CSV in de Ontmoetingskerk in Nieuw-Leusen. En om 7 uur het bezoek raadsleden bij bibliotheek in Dalfsen in de Trefkoelen Plus.
1: Ja, en de zanggroep Out of the Blue heeft een open repetitieavond in Museum Paltehof morgenavond om 19:30 en dat duurt tot 10 uur.
0: Even kijken, vrijdag van 10 tot 11, Ouder Café Kids en Koffie in de Spil in Nieuw-Leusen.
1: Ja, en ik heb om 12:30 in Ommen een toernooi om de Dalfser Golf Cup bij de Hoge Graven Golfclub Arjen.
0: Oké, even kijken, van 3 tot 5 knutselmiddag, 7 tot 11 jagen en de Crealoods in de Trefkoelen Plus in Dalfsen.
1: Ja, en ook in de Trefkoelen, morgen vrijdagmiddag van 2 tot 4 een bingo-middag.
0: Ja, maar het zou wel zijn.
1: Mm-hmm.
0: Ja, leuk. En om 7 uur 's avonds voor de creatieve makers van 60 tot 30 jaar bij de creatieve werkplaats XEP in Ruitenborgstraat 71 in Dalfsen.
1: Ja, en we hebben ook nog repetities van de kantorij PKN in de kern in Ommen. Ja, van 19:30 tot 20:30.
0: Ja, en om 19:30 kan je ook klaarvias in het clubgebouw USV in Nieuw-Leusen.
1: Oh, dat is leuk.
0: En om 8 uur cabaret van harte door Iris Rulkens in Theater de Stoomfabriek in Dalfsen.
1: Oh, ik vind haar zo leuk, Iris Rulkens.
0: Ja.
1: Die doet altijd zulke leuke typetjes en die kan heel goed imiteren.
0: Nou, dan gaan we naar de zaterdag.
1: Ja, motormarkt in de Diamanthal en Balkbrug van 9 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags.
0: Ja, en van 9 tot 12 de jaarlijkse oud-ijsactie van basisschool Het Kompas in Nieuw-Leusen.
1: In Ommen kan je heel vroeg wandelen met Lazama langs de Stuw en Regge. En dat is bij de Voormars de start om 8:30 's ochtends.
0: Ja, en van 10 tot 12:30 is er ook een excursie van Landschap Overijssel. Ontdek de Lemelberg vanaf het theehuis Kerkenweg 32 in Lemelen.
1: Ja,
0: en om 12:30 heb jij daar toevallig de muzikale pelgrimswandeling, 7 kilometer, met Leonie Jansen.
1: Nee.
0: Karel Kruijnhof en Jeroen Kramer vanaf de Reestbergkerk in Balkbrug.
1: Dat is wel heel cool. Dat zijn hele bekende namen.
0: Ja.
1: Die Karel is toch van die hele mooie tango op de bruiloft van Wim Lex en Maxima.
0: Ik geloof het wel.
1: Ik geloof het wel. Nee, ik heb wel om 8:00 s'avonds in Ommen een concert van Roon Staal en Popcore Excream in de Sint-Brigitta-kerk aan de Nering-Beugelstraat nummer 1 om 8:00 s'avonds.
0: Ja, en om 8:00 s'avonds is ook een film. Michael in Theater de Stoomfabriek in Talfsen.
1: Oh, dat is leuk.
0: Ja.
1: En dan hebben we op zondag interkerkelijke vieringen in het Kruispunt in Dalfsen om 11:00. En ook nog een zangdienst in de Grote Kerk om 7:00 s'avonds.
0: Ja, even kijken, om 2:00 rondwandeling om een schans vanaf een parkeerplaats bij het kanon, Balkbrug.
1: Ja, ik heb trouwens ook nog de Amerikaanse dag in Ommen op camping Caluna. Met auto's, motoren en muziek vanaf 11:00 ochtends.
0: Okay.
1: En om 10:00 ochtends de gezamenlijke startzondag bij het Vechtdalcollege in Ommen.
0: Oké, nou meer heb ik niet. Ik heb dan de maandag van 1 tot 11:30. Apotheek Judith Meijering over medicijnen en valpreventie bij Beweeg Zeker in de Trefkoelen Plus.
1: Ja. Ik heb dinsdag.
0: Oh, nou dan heb ik nog wat voor de maandag.
1: Nou.
0: Van 2 tot 15:30 workshop apps, mobiele telefoons bij bibliotheek de Trefkoelen Plus in Dalfsen.
1: Oh, dat is leuk. Ik heb op dinsdag, de 29e, een fietstocht van Saamwelzijn in Dalfsen. Start bij de Trefkoelen om 13:30 's middags.
0: Ja, en om 18:00 tot 22:30, 22:30 s'avonds is de cursus Stoppen met Roken van Vitaal Vechtal in Trefkoelen Plus. En er is ook apotheek Judith Meijering weer over de medicijnen en valpreventie, maar dan in de spullen in Nieuw-Leusen.
1: Ja.
0: En dan gaan we toch naar de woensdag.
1: Nou, ik heb op de dinsdag nog in Ommen een lezing over gierzwaluwen.
0: Oh.
1: In de kern, om 8:00 s'avonds.
0: Ja, nou dan gaan we naar de woensdag.
1: Ja.
0: Van 11:00 tot 12:30 cursus adressenlijst maken in Excel bij de Anje Punt in Hoornhorst.
1: Oké. Ik heb woensdag nog een excursie over licht en donker op de Hessenpoort Bus Industrial Tools aan de Bohemenstraat 17 6:00.
0: En van 3:00 tot 15:30 activiteit spot aan de kinderboekenweek in de bibliotheek Trefkoelen Plus in Dalfsen.
1: Nou.
0: En om van 2:00 tot 5:00 de kinderboekenruilmarkt natuurlijk. Boek voor een boek bij Nog eens en Nog eens in Dalfsen.
1: Mm-hmm.
0: En om 6:00 excursie ecologie. Nou, die heb je al gehad. Oh nee, excuus, ecologie en verlichting en support van de Vrienden van Dallers aan de Bomenstraat, Bohemenstraat 17 in Zwolle.
1: Ja, dat is hetzelfde. Ja. Alleen hier heet die excursie over licht en donker.
0: Ja, nou, leuk.
1: Ja.
0: En dan is het vakantie.
1: Ja, voor ons wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh, hey, even heel wat anders.
1: Nou.
0: Stil. Ja, jij wou graag nummer 1 horen.
1: Ik wil heel graag nummer 1 horen, ja. Want dat vind ik zo'n leuk liedje. Daar word ik altijd zo blij van.
0: Even volledig hi-ha uit je dak gaan.
1: Hi-ha, even cowboyen. Ja.
0: Hoe zeg je dat?
1: Cowboyen.
0: Even cowboyen.
1: Even cowboyen, ja.
0: We gaan even cow. Vat geen cowboy. Mooi.
1: Ja, dat,
0: nou,
1: een,
0: dat
1: oud, een oud collega van mij zei dat altijd.
0: Ja.
1: We hadden op een gegeven moment het was echt een meneer met een hele strakke broek en cowboylaarzen erover aan.
0: Ja.
1: En toen liep hij ook te grappen. Oeh jongen, vat geen cowboy. Dus ja, nee. Geweldig.
0: Laten we gewoon luisteren naar de Rednecks.
1: Cotton Eye Joe.

0: Toen Katrina Joe, de Rednecks.
1: En hij stond dus op nummer 1, hè, in week 39 van 1994.
0: Ja.
1: Ja, echt, ja, ik had hem echt graag willen horen.
0: Ja.
1: Nog even wat lokale nieuwtjes. Want natuurboerderij Balk In aan het Westerveen, die is een inzamelingsactie gestart voor een AED. Want in de directe omgeving van de kinderboerderij, de natuurboerderij, hangt geen apparaat dat dag en nacht bereikbaar is. Daar wil de organisatie toch wel een verandering in brengen.
0: Dat vind ik mooi, want het dichtstbijzijnde is bij de plus. Het is toch een aardig eentje rennen.
1: Ja. Bij de voetbal is het toch ook, hè?
0: Jawel, maar voor
1: daaruit... Die is natuurlijk niet... Die is niet...
0: beschikbaar.
1: Niet 24 uur beschikbaar, want die is binnen.
0: Ja.
1: Ja, nee.
0: En bij de plus, dan moet je toch nog een aardig eentje rennen vanaf die kant.
1: Ja, zeker.
0: Zeker, dus, die mensen in dat stuk van het buitengebied wonen.
1: Ja, nee. Er zijn er dus echt met behulp van die inzamelingsactie op buurtaed.nl. Hopen de initiatiefnemers het geld voor een compleet pakket op te halen, zodat de buurt gewoon een stuk veiliger wordt. De AED, mocht het lukken, komt dan te hangen aan het hek direct naast de hoofdpoort van natuurboerderij Balk In. En daardoor is hij dus gewoon dag en nacht goed bereikbaar voor iedereen. En het wordt natuurlijk, als het er komt, gelijk aangemeld bij het landelijke reanimatieoproepsysteem Hartslag Nu. Want als dan een buurtbewoner 112 belt vanwege een hartstilstand, dan ontvangen burgerhulpverleners in de buurt een melding om het apparaat op te halen.
0: Ja.
1: Wil je nou helpen? Dan kan je doneren via www.buurtaed.nl. En dan moet je even zoeken naar de actie Westerveen 7711 Nieuw-Leuzen.
0: Ja, dat is goed.
1: Vind ik wel.
0: Ja, hey, de geur van verschroeid rubber, verbrande diesel en methanol vulde de neuzen van de bezoekers tijdens de Slap op Staphorst. Het evenement van de afgelopen weekend plaatste op evenemententrein De Tippen trok bijzonder veel bekijks. We hebben het natuurlijk over de trekkerslap.
1: Mm-hmm.
0: Vrijdag en zaterdag genoten de vele bezoekers van een mooi spektakel bij de trekkerwedstrijden. Ook wel gezegd trekkerpooling. Probeerde een tractor een steeds zwaarder sleepwagen over een baan van 100 meter slepen. Op de tippen gingen de trekkers met name de Burnout, Little Rumble en de Green Man de strijd aan met elkaar in verschillende klassen. Voor sommige deelnemers was de spanning spannend of ze de felbegeerde plekje op het NK kunnen bemachtigen. Het officiële NK truck en tractorpooling, georganiseerd door het STTS Staphorst, staat gepland op 2 en 3 oktober van dit jaar.
1: Dat is leuk.
0: Ja.
1: Ik wil zeggen, trekslap. Het is altijd wel heel veel actie, sensatie.
0: Actie. Ja. Ja.
1: In de herfstvakantie, dan hebben we beurs Nieuw-Leuzen.
0: Ja.
1: Is in de herfstvakantie. En wel op van woensdag 14 tot en met vrijdag 16 oktober. En dat vindt plaats in Cultuurhuis De Spil in Nieuw-Leuzen. De beurs is inmiddels volgeboekt met zo'n 90 bedrijven, maatschappelijke organisaties en goede doelen. Groot als klein. Beide zijn er natuurlijk. En het draait natuurlijk niet alleen om bedrijven en ondernemerschap. Er is natuurlijk ook weer volop aandacht dit jaar voor entertainment, muziek en horeca.
0: Ja, want RTV4 is er ook.
1: Ja, wij zijn er ook, zeker. Ja, ik wil zeggen, bezoekers kunnen onder genot van een drankje genieten van muziek, verschillende optredens. Ja, RTV4, streekomroep van Dalfsen, Olme, Hardenberg en Twente Rand is tijdens de beurs aanwezig en verzorgt live uitzendingen. Ja, superleuk. Vrijdagmiddag is er nog een optreden van mevrouw Vlinder.
0: Oh, leuk.
1: Dus, ja, weet je, het is echt, het wordt gewoon, hartstikke leuk. Dus ik zou zeggen, je kunt langs allerlei verschillende stands lopen, maar je kunt ook gewoon even lekker neerstrijken voor een hapje drankje. En entertainment. Ja, sorry, ik kon er even niet op komen. Heb ik de laatste tijd wel vaker last van. Dus heb je niks te doen, wil je nog wat te doen hebben in de herfstvakantie van 14 tot en met 16 oktober, beurs Nieuw-Leuzen.
0: Ja.
1: Kan je daar zo heen of moet je daar kaartjes voor
0: weet
1: kopen?
0: Weet ik niet, ik geloof dat je er zo heen kan.
1: Ik zie het ook niet.
0: Nee.
1: En het wordt georganiseerd door de ondernemersvereniging Actief Nieuw-Leuzen en de krant, de Dalfse Maskramer.
0: Ja, leuk.
1: Ja.
0: Ja, ik zit in Frankrijk.
1: Ja, ik niet.
0: Ik wel.
1: Ik zit in Nieuw-Leuzen, denk ik.
0: Ik kijk er wel naar uit, hoor.
1: Ja, snap ik.
0: Ja, en dan als we gaan via Duitsland gaan we die kant op.
1: Oh,
0: dat is korter. Hè, en dus dan geef je gewoon vol gas.
1: Ja, ja.
0: En dan hoop ik niet op de Einzweihe Polizei.
1: Nee, zeker niet in Duitsland.
0: Nee.
1: Was niet, maar het scheelt. In Duitsland mag je volgens mij...
0: Je mag 100, zo, harder dan 130.
1: Zo hard als je wil een beetje.
0: Mag.
1: Ja, het mag.
0: Tot 130 ben je verzekerd.
1: Ja.
0: En daarna
1: dat
0: niet
1: is
0: meer.
1: Is toch wat. Dus,
0: als er wat gebeurt en je rijdt harder dan 130. Ook al is het niet jouw schuld. Heb je pech.
1: Ja,
0: hier is Modo.
1: Eindstwaai. Politie.
0: Heerlijk. Eind 1994.
1: Ja.
0: De avondshow met Astrid.
1: En Erik.

0: Jen Ben. Ja, nog zo'n knaller uit dat jaar 1994.
1: Ja, en ook uit ons buurland, net als Einstein Polizei. Ja, hier Mädchen. Ik denk, ja, dat moeten we even
0: Lucy
1: samen
0: Electric.
1: Doen.
0: Ja. Dat was toch wel een heel controversieel nummer eigenlijk.
1: Ja, zeker. Maar ik vind het een geweldig nummer.
0: Heerlijk.
1: Zo heerlijk. Leuk. Ja.
0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Zullen we eens even kijken naar het weer voor de komende dagen?
1: Ja.
0: Want, hou je vast.
1: Het ziet er goed uit eigenlijk. Vanaf morgen zondag met wat mist, een beetje sluierbewolking voor morgen. 18 graden, vrijdag een zonnetje, 20 graden.
0: Ja,
1: zaterdag een zonnetje met een beetje bewolking, 20 graden. Zondag
0: 21 graden.
1: En dan kijken we verder. Volgende week woensdag.
0: 14 dagen, dat staat er ook nog in. De 14-daagse eentje omhoog.
1: Oh, sorry. Eentje terug. Eentje. Maar ik heb eentje natuurlijk op mijn telefoon voor ons, voor ons huis. De
0: muziekdobbel. Oh, dat doet ook mij de muziekdobbel.
1: Voor ons huisstadje.
0: Ja.
1: Hebben wij volgende week woensdag. Ja, hier staat die woensdag op 23, 30 september. Maar op mijn telefoon staat die voor volgende week woensdag 30 september op 28. Luister goed, 28 graden.
0: Nou, ik ga mijn tankini weer tevoorschijn halen.
1: Ja, en dan volgende week dinsdag 25. Dus ja,
0: het wordt alleen maar mooi weer.
1: Gewoon
0: jongens.
1: Lekker weer. En dan gaan wij weg richting Parijs. En dan worden 20 graden, 18 tot 20 graden met regen.
0: Ja, want kun je ook toevallig eens kijken naar de drieweekse verwachting hebben we niet, hè?
1: Nee.
0: Nee,
1: want ik zeg, als wij weggaan. Wacht. Het is alweer veranderd. Er stond regen voor volgende week vrijdag. Als wij de eerste dag in Disney.
0: Maar
1: nu staat de zon met 18 graden, dus dat is lekker.
0: Oh, heerlijk.
1: Ja, het moet ook niet te warm zijn, hè?
0: Weet je wat ik daarop te zeggen heb?
1: Nou, wat heb je daarop te zeggen?
0: Woep, dat is.
1: Woep, ja, tag, team, back again.
0: Ja, zeker met dit weer.
1: Ja, echt wel. Party people.
0: Daarom. Oh, heerlijk.
1: Lekker, ja.
0: Was
1: dat ook niet met Space Jam? De film? Space Jam met Bugs Bunny?
0: Woep, dat is toch? Ja.
1: Volgens mij wel.
0: Ja.

0: Woep, woep.
1: Ze wisten de bas wel te vinden hè, in die tijd.
0: Ja, zeker. 94. Ja. Dat was heerlijk.
1: Ik liep net te roepen, kwam dat niet uit Space Jam? Nou, nee. Het kwam niet uit Space jammer. Jam. Nee, er waren wel liedjes, heel veel liedjes in Space Jam. Zoals bijvoorbeeld Hit 'em High. High, Hit 'em High.
0: Hit 'em High, ja, low, Hit 'em low.
1: Ja, die. Dat is, daar was ik mee in de war misschien.
0: Ja, wat LL Good zei, die heeft ook een nummer is erin afgespeeld, zie ik.
1: Ja, Hit 'em High, I Believe I Can Fly.
0: Ja, van R. Kelly.
1: Komt daar ook in Space Jam. Dat is ook zo'n leuk nummer. En Fly Like a

0: Bij Bugging.
1: Ja.
0: Zingt Bugs Bunny. Dat is ook zo.
1: Oh.
0: En die film die moet ik gewoon even weer kijken.
1: Ja, die moeten beide Space Jams even kijken.
0: Beide?
1: Ja, als het goed zijn er twee Space Jams.
0: Oh, echt?
1: Ik dacht het wel.
0: Ik dacht eigenlijk dat... Oh, hier. Release June 17th. Dat is mijn verjaardag. Maar dat maakt niet uit. Toen werd ik 20. Toen had dat ene nummer I Turn To You. Ja, maar dat geeft verder niks. Ja. Zijn er twee Space... Ik dacht dat er maar één Space Jam was.
1: Twee?
0: Ik dacht eigenlijk maar één. Maar misschien is er nog wel één. Ik weet het eigenlijk niet.
1: Of ben ik in de war met die andere tekenfilmen. Dingen van... Roger Rabbit. Hoe vreemd Roger Rabbit?
0: Daar is er ook maar één van, toch?
1: Ja?
0: Ja. Dacht ik wel eigenlijk.
1: Ja, nou ja, goed. We hebben nog 30 seconden om het uit te vinden.
0: Oh, nee. Roger
1: Rabbit.
0: Hoe vreemd Roger Rabbit?
1: Uiteindelijk.
0: De film uit 88.
1: Ja.
0: Nee. Toch maar één. Is die al zo oud?
1: Ja.
0: 88.
1: Astrid.
0: Toen was ik nog maar 11.
1: Astrid.
0: Ja.
1: Het is tijd.
0: Ja, tijd om...
1: afscheid te nemen.
0: Ja.
1: November zie je ons, hoor je ons weer verder.
0: Ja, dan zijn we er weer. We gaan even tijd nemen voor onszelf. En,
1: we gaan
0: voor
1: even op retraite.
0: Op retraite en op vakantie en op zoektocht naar onszelf en zo.
1: Ja, laat ik het zo zeggen. We gaan terug
0: naar de onschuld. We gaan terug naar de onschuld.
1: Bedankt voor het luisteren.
0: En tot over een tijdje.
1: Doeg.

0: Plus en online.
1: RTV 4.
2: EG ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: RTV 4 Nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt de meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriends over de stijl van Sjoerd Kuiper.
6: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
5: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog. In het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
0: Dit is RTV 4.
1: De top 10.
11: Ja, we draaien de klok even terug naar 1987. Een tijd van grote kapsels, schoudervullingen en muziek op cassettebandjes. Het is tijd voor de 10 grootste.
0: RTV 4.

0: Fleetwood Mac en Little Lies. En dan te bedenken dat deze nog niet eens in die top 10 van het jaar 1987 stond. Nee, we hebben het namelijk over de lijst. In ieder geval 1987. En het betreft de datum 3 oktober toen die tijd. Dus dat is alweer een heel wat jaren geleden. Maar toch altijd wel leuk om even terug te duiken in de tijd. En dan te luisteren naar de muziek die toen uit werd gebracht. Soms ook nog in de tipraden staand. Zoals deze plaat is eigenlijk ook van Little Lies van Fleetwood Mac. En men eigenlijk nog niet precies weet wat er van terecht kwam. En nu jaren later weten we dat het een enorme hit in ieder geval ook voor hun is geweest. Hartelijk welkom en leuk dat je erbij bent. Vanavond weer dus een nieuwe top 10. We gaan terug naar 1987. En zometeen na de alarmschijf ga ik hem in ieder geval voor je wegdraaien. 10 platen die dus in die lijst stonden. De bovenste 10 wel te verstaan. En uiteraard hebben we nog een klein beetje aanvulling voor de rest van het uur. Want als je echt alleen maar 10 platen gaat draaien, dan zijn we om 9:45 ook al wel weer klaar.
1: De alarmschijf van toen.
0: Ja, Starson 45 was het Nederlandse project van producer Jaap Egmond. Bekend van de enorme Starson 45 medleys. Die ken je vast wel, het begin van de jaren 80. En deze keer werd er een medley rond Frank Sinatra gemaakt. En de stem kwam van Peter Douglas. En die bekend werd nadat hij de Soundmix Show won. Nou, daar heb ik zelf persoonlijk echt helemaal niks van meegekregen. Maar ik vind het toch altijd wel leuk om dat een heel klein beetje erbij te krijgen. Je hoort hem nu, de alarmschijf. Starson 45. En dit is Starson Frankie. Yeah.

0: Nou, dat was wel duidelijk op de oren, toch? Starzone Frankie hoorde je van de Starzone 45. Waar ze wel een soort andere dance medleys hebben gemaakt. En dit was dan wel weer de wat rustige, waar je ook wel eventjes bij mocht gaan zitten, ja. Hey, we gaan door met de nummer 10, een plaat van U2. U2 die kwam uit Dublin en bestond toen uit Bono, The Edge, Adam Clanton en Larry Mullen Jr. Ze waren inmiddels wereldberoemd geworden met de Joshua Tree. De videoclip werd opgenomen op het dak in Los Angeles van deze plaat. U2 speelde daar daadwerkelijk live voor een menigte op straat, waardoor de politie uiteindelijk moest ingrijpen. Ja, op die dus U2, Where the Streets Have No Name. En inderdaad, een nummer met een lange titel over de straat zonder naam. Dat is wel net zo handig voor de postbode, toch?
1: 10.

Het klinkt gewoon echt als een simpel popliedje, maar hier zaten twee behoorlijk ervaren muzikanten achter. Wax op 9 hoor je, twee mannen die dus al heel wat muziek hadden gemaakt voordat ze samen een brug naar jouw spreekwoordelijke hart hadden gemaakt. Graham Coltman was een van de mannen, die zat dus ook achter 10cc en schreef onder andere ook deze, For Your Love van de Yardbirds. En Andrew Gold die had zelf ook hits, die hoorden er ook samen bij, waaronder Thank You For Being A Friend. Dat is echt een dijk van de plaat, dat is echt een leuke plaat. Die ga ik ook nog wel een keertje draaien hoor. Pakken we gewoon die lijst er nog een keertje bij om in de top 10 te gaan draaien. De nummer 9 hebben we gehad. Gaan we even doorschuiven naar nummer 8. En ja hoor, daar heb je hem. Mick Jagger. De Rolling Stones, die waren uiteraard nog gewoon actief in die tijd. Maar Jagger die bracht dus ook al een beetje solo-albums uit. En dat hoor je toch wel veel meer bands doen eigenlijk. In ieder geval de leadzanger die gaat het dan doen. Want als je als drummer zijn en niet zo heel goed kan zingen en je gaat in één keer solo, ja, dan gaat dat niet zo goed werken. Jagger die werkte samen met dit album dus onder andere met David A. Stewart van Eurythmics. Dus Mick Jagger op 8 en hij had de Rolling Stones al, maar blijkbaar was nog één carrière, eentje had hij gewoon niet voldoende aan. Dus hij had zoiets van, nou weet je wat, daar moet er gewoon minimaal nog even eentje bij komen. En dat is redelijk gelukt, want hij heeft de lijst gehaald in de top 10. Op 8 hoor je hem nu. 8.

0: Causing a Commotion. En ja, dat deed ze eigenlijk al voordat ze überhaupt begon te zingen. Daar zouden we ook nog wel een uurtje aan kunnen uitweiden wat zij allemaal mee heeft gemaakt. Maar het gaat om de muziek en je hoorde haar dus op 6. Daarvoor op 7 hoorde je Los Lobos en La Bamba. Een eeuwenoud Mexicaans liedje is het eigenlijk al. Maar in 1987 ineens overal uit de speakers. En zo kan het gebeuren. Hè? Mensen, artiesten, bands gaan op zoek naar een bepaalde plaat in het buitenland. Of dat ze ergens op vakantie zijn en horen iets en denken, hey, weet je wat? Daar kunnen wij wel wat mee. We gaan even kijken naar de nummer 5 notering. En daar vinden we Sabrina Salerno. Ze kwam uit Italië en naast zangeres ook model en actrice. Boys, Summertime Love. De plaat die je zometeen gaat horen werd overal, vooral bekend namelijk door de videoclip. En ik weet niet of jij hem hebt gezien, maar ik snap al dat hij in sommige en in verschillende landen is aangepast of gecensureerd. Vanwege de nogal pikante beelden die erop zijn te zien op die videoclip. En ja, in die tijd, hè. Ik bedoel, een beetje naakt is op zich niet zo heel erg. Maar als het echt te opvallend wordt, dan gaan mensen toch zoiets hebben van, weet je wat, daar moeten we even wat mee. Sabrina, hoor je nu op 5 met Boys. Een nummer waar dus vooral de videoclip bij een hoop mensen beter is blijven hangen dan het refrein.
1: 5. Boys.

Sabrina en Boys. Ja, ik was de videoclip even aan het bekijken, want er moet natuurlijk wel even over beoordeeld worden. Maar nee, ik kon alleen de gecensureerde versie vinden helaas. Nou ja, goed. Soms heb je een klein beetje geluk en soms heb je wat minder geluk. Hey, even een huishoudelijke mededeling. De top 10 die gaat van de woensdagavond af. En dat heeft alles te maken met de vechtalpolitiek. Wat binnenkort ook dus te horen is eigenlijk vanaf volgende week als we een beetje. En dan komt het op dit tijdstip. Dus tussen 9 en 10 kun je dat horen. De top 10 die gaat wel verhuizen naar de vrijdagochtend. En dat zal dan wezen tussen 11 en 12 uur. Dus mocht je dit een leuk programma vinden en vaker willen luisteren. Tussen vrijdagochtend tussen 11 en 12.

Terrence Trent D'Arby en Wishing Well hoorde je hier bij RTV 4. Het is lekker veel muziek op deze woensdagavond. Het is wel de laatste dus wat ik zojuist zei van de top 10. In ieder geval voor de woensdag. Op vrijdag tussen 11 en 12 uur 's ochtends dan hoor je dit programma weer. Op de nummer 3 hoorde je dus Terrence Trent D'Arby. Het was in 1987 wel een beetje een complete nieuwe naam. Hij kwam wel uit New York, maar hij heeft een hele poos in Duitsland gezeten. En inderdaad ook nog een beetje een naamsverandering heeft hij doorgehaald. Maar ja, in ieder geval, hè, het maakt allemaal niet zo gek veel uit. Maar voor hem eigenlijk, als we een weekje eerder de lijst erbij hadden gepakt, konden we hem aankondigen als de nummer 1 van die week. En een week later, 3 oktober 1987, staat hij in één keer op 3. Het is hard werken als je niet op 40 stond. En misschien nog wel hoor, maar ja, de veranderingen zitten in een klein hoekje en het kan natuurlijk heel snel gebeuren. Ja, even kijken. We gaan even door naar deze man. Rick Astley. Hij was 21 jaar toen hij deze plaat wereldwijd doorbrak. Hij werd ontdekt door de Britse popproducers trio eigenlijk, hè, Stock, Aitken en Waterman. De hitmachine achter ontzettend veel pophits uit die periode. Rick werkte aanvankelijk bij hen achter de scherm als medewerker voordat hij zelf zanger werd. Je hoort hem nu.

21 jaar was die pas, hè. Een lekkere, diepe stem en een kapsel waar je tegenwoordig waarschijnlijk wel een soort van vergunning voor moet aanvragen, ja. Dat was in die tijd, als je daar op terugkijkt, en waarschijnlijk nu ook, hoor. Dus maak maar eens wat foto's van jezelf op dit moment en bekijk ze over 20 à 30 jaar nog maar eens een keer terug. En dan denk je ook van, jeetje, hoe had ik dat aan kan doen? Terwijl je vanochtend voor de waarschijnlijk de spiegel stond en dacht, weet je wat, dit ga ik aantrekken en daar ben ik het wel over eens. Tijden veranderen en ja, natuurlijk mode en dat soort dingen veranderen ook allemaal een beetje mee. Hey, we zijn aangekomen bij de nummer 1 van vandaag. En dat is wel bekend, de lijst uit het jaar 1987. En ik heb het dan over 3 oktober. En hij stond al, en daar verklap ik hem eigenlijk al een beetje, maar dat geeft niet zo gek veel. Hij stond ook nog op 11, dus net buiten de top 10. En dat was de plaat Just Can't Stop Loving You. Nou, dan mag jij wel 3 keer raden, maar ik denk dat je dan eigenlijk al heel snel wel weet dat we uitkomen op deze welbekende man. En dan natuurlijk Michael Jackson hebben we het over. De bedoeling was dat Prince eigenlijk ook nog even meedeed op deze plaat. Maar Prince had er niet zo gek veel zin in. En toen dacht Michael, nou weet je wat, als jij niet meedoet, dan doe ik het gewoon lekker alleen. En dan ga ik een hitje maken. Dat is gelukt. Op 1, Michael Jackson en Bad hier bij RTV4.

0: De lekkerste klassiekers die je zo weer meezingt.
1: Want je kent ze allemaal.
0: En nooit weer vergeet.
1: Dit is de Top 10.
2: Top 10. Top 10.

0: Nee.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment.

0: schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
5: RTV 4 Nieuws.
6: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
7: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
6: En weer nog, vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
13: Dit is RTV 4.
14: De avond van RTV 4.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was die straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen olie. Waar die vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeenten bezig om de olie op te ruimen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht verder droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
8: Dit is RTV 4.
3: De avond van RTV 4.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Buurvrouw, ja mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com, de full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland...

0: Opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïnse president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherense kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rayan heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Rayans vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies gereden worden en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag maximaal 20 graden.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer hervat. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffers zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup. Tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV

0: won met 1-0 van een Deense club en Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI.